0: zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. De Amerikaanse marine begint komende avond om 10 uur met een nieuwe zeeblokkade van Iran. Dat betekent dat schepen dan niet langer Iraanse havens in of uit mogen. De blokkade volgt op bedreiging van Iran om de Straat van Hormuz opnieuw te sluiten. Amerika blokkeerde de Iraanse havens eerder al van half april tot half juni. Door die aanstaande afsluiting van de Straat van Hormuz en de aanvallen over en weer in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen weer flink gestegen. Een vat olie is in een dagtijd bijna 10% duurder geworden. President Trump wil tol gaan heffen in de Straat van Hormuz. Andere landen zien dat totaal niet zitten. En sportbond NOC-NSF heeft een nieuwe manier gevonden om geld voor atleten binnen te halen. Vandaag wordt die Orange Alliance gelanceerd, een businessclub gericht op de Spelen van 2028 in de VS, meldt de Telegraaf. Voor een flink bedrag kunnen Nederlandse en Amerikaanse bedrijven naar sportwedstrijden kijken en netwerken tijdens de Olympische Spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Kink. Dit is het station van Radiohead. Yeah.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Brabantse Veldhoven woedt een grote uitslaande brand. Het zou gaan om een pand van een kringloopwinkel. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Vlak voor de winkel staat een benzinepomp. Het is niet bekend of dat voor extra gevaar zorgt. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam is begonnen met een proef met late abortussen, melden het AD en het Parool. Daarbij wordt de zwangerschap na 22 tot 24 weken afgebroken. Dat is wettelijk toegestaan, maar gebeurt bijna nooit omdat het gevoelig ligt. De proef is vooral gericht op vrouwen die ongewenst of ongepland zwanger zijn. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze daar raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. En Frankrijk viert vandaag haar nationale feestdag. Door de hittegolf en de bosbranden daar zijn de vieringen op veel plekken wel aangepast. Zo gaat op veel plekken de traditionele vuurwerkshow niet door vanwege de droogte. En in Fontainebleau, vlakbij Parijs, zijn alle festiviteiten afgelast. Daar woedt een felle bosbrand. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon. Het wordt 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen een paar stapelwolken voorkomen. Kink.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Veldhoven, Noord-Brabant, woedt een grote uitslaande brand in een kringloopwinkel. Het pand staat op instorten. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand overslaat naar andere gebouwen. Op een paar meter van de winkel staat een benzinepomp. Er zijn 2 mensen aangehouden voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het was aangestoken omdat er 10 verschillende brandhaarden zijn. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2000 voetbalvelden. Daarom gaat het blussen ook nog wel even duren. Misschien nog wel een paar weken. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd. En dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg, hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. En de zetel van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham zal worden overgenomen door zijn zus.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabantse Veldhoven woedt een grote uitslaande brand. Het zou gaan om een pand van een kringloopwinkel. Het pand staat op instorten. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt om te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. Vlak voor de winkel staat een benzinepomp. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam is begonnen met een proef met late abortussen, meldt het AD en het Parool. Daarbij wordt de zwanger

0: Living caller. And so is it. The only thing we have to fear is fear itself. Net 6 uur geweest. Goedemorgen, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra, Veenstra.
2: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Wakker worden op dinsdag 14 juli. Le 14 juillet. De grote feestdag in Frankrijk. Wat ze normaal altijd vieren met heel veel vuurwerk. Alleen nu niet, want vanwege de zoveelste hittegolf daar heeft Frankrijk vuurwerk verboden tot en met de 15e. Dus dan zit je dan met je 14 juillet vuurwerk. En mijn nek. Maar ja, al die bosbranden ook. Ik snap het ergens wel, maar een rare zomer is gewoon, toch? En ook zomer, ja, zeker ook vandaag weer in Nederland.
3: Zonnebril weer!
0: Zonnig en droog is het vandaag. Een ronduit zomerse dag, zegt Buienradar. Temperatuur loopt uiteen van 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.

blijf het toch jammer vinden dat zij ons overslaan. Queens of the Stone Age toert momenteel met System of a Down door Europa. Afgelopen weekend waren ze in Düsseldorf. Er waren ook best wat Kink-luisteraars bij. Zo blijkt ook wel uit de Kink-app. Ik kreeg gisteren nog een berichtje van, even kijken, van Shanine. Kink-shirt at Queens of the Stone Age en System of a Down in Düsseldorf zaterdag. Het was zo fantastisch. Ja. Nogmaals, jammer dat ze Nederland niet aandoen, maar gelukkig een Düsseldorf is ook goed te doen vanuit Nederland. Hè? Dus er zijn meerdere mensen die wel die concerten bezoeken, maar ik heb het gevoel dat het de laatste tijd wel vaker gebeurt, dat grote acts gewoon Nederland overslaan. Dat ze gewoon zeggen, hoeft niet per se. Dan blijf ik toch maar vasthouden aan die geruchten die gaan dat Oasis een tour aan wil kondigen voor volgend jaar. Mag toch leien, mensen. Nou ja, goed, en anders gaan we naar Düsseldorf ook best. Hè? Zometeen om 7 uur gaan we door met de Kink Album Top 1000. Editie 2026. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Vrijdag de finale. En mocht je dan nog echt geen genoeg hebben, dan hoor je zaterdag nog een keer de top 100. Maar dan wel van die 100 albums tracks die we daarvoor nog niet hebben gedraaid. Dus zo blijft het gewoon ook fris. En nou, we noemen het maar de bonus tracks editie komende zaterdag. Ja, dat regelen we dan voor je. En tot 7 uur. De No-Nonsense Ochtendshow van de Nederlandse Radio. Kinkstart met zometeen Arctic Monkeys, Arcade Fire en nu Liquido.

0: Arctic Monkeys en Teddy Picker bij Kink. Zometeen het nieuws van 6:30, gelijk gevolgd door onder andere de nieuwe Weezer. En ook Skunk & Nancy komt eraan.
1: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert
5: Heijn. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur. Waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur. Waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur. Waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 6:30. Kink. ANP Headlines.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De brandweer is in Veldhoven in Brabant de hele nacht druk geweest met een brand in een kringloopwinkel. Inmiddels is het vuur onder controle. Een paar omwonenden moesten hun huis uit. Er zijn geen gewonden. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam start met een proef voor late abortussen bij vrouwen die 22 tot 24 weken zwanger zijn, melden het AD en Parool. Dat mag, maar gebeurt bijna nooit. Het gaat om ongewenste of ongeplande zwangerschappen. En voor de derde nacht op rij waren er aanvallen bij Iran. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten zijn er 2 van zijn tankers aangevallen. Amerika viel militaire doelen in Zuid-Iran aan. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag met een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De ochtendspits is begonnen met weer een file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalenwest en Zaltbommel 7 kilometer door de werkzaamheden. Op de A27 Breda richting Gorkum komt dat. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum nu 6 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat een dagelijkse file tussen Leidschendam en Hoogmade 10 kilometer en de vertraging van ook 10 minuten.

21 augustus nog iets meer dan een maand wachten. Dan is kleine Michiel weer helemaal blij. Dan komt het nieuwe album uit. Dat heet The Gold Album. En daarvan is dit de tweede single. De eerste, Shine On, vond minder. Ga ik ook gewoon heel eerlijk over zijn. Maar dit, oi. Zonnig en droge dag vandaag. In het oosten zijn er wat meer stapelwolken met misschien een kleine regen- of onweersbui. Temperatuur zomer! 24 graden op de Wadden tot 32 in het zuidoosten. Net 10 over half 7 vrees. Goedemorgen! Kinkelvullen de Rock Radio. Met zometeen YouTube, Whippin' Temptation. En nu, A Town Called Malice. Het is de Jam.

0: Album Top 1000. Echt, echt te weinig bekende liedjes. Wel in de Kink Album Top 1000. The Strokes, Nick Cave and the Bad Seeds, Suede en Queen. Daar zijn we gebleven. Zometeen op 292 het legendarische A Night at the Opera. Staan de oliebollen al klaar?
1: Kink. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: 7 uur. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het OFG-ziekenhuis in Amsterdam start met een proef voor late abortussen. Dat schrijven AD en het Parool. De grens voor een abortus ligt op 24 weken. En vaak gaat het dan om een medisch probleem. Als dat niet zo is en een zwangerschap is ongewenst of ongepland... gaan vrouwen soms naar het buitenland voor een late abortus. De brandweer is in het Brabantse Veldhoven bezig met het nablussen van een brand in een kringloopwinkel. Die brak vannacht uit en direct werden er omwonenden geëvacueerd. Naast de winkel staat een tankstation. Omdat de winkel dreigde in te storten, kon er alleen van buiten afgeblust worden. Er zouden geen gewonden zijn. Er was van alles mis met de veiligheid in de bar in Bangkok, waar zondag een dodelijke brand was. Blijkt uit een eerste rechercheonderzoek. Vluchtwegen waren geblokkeerd, de brandbeveiliging werkte niet en er waren verbouwingen gedaan zonder vergunning. Het aantal doden staat nu op 32, ruim 70 mensen raakten gewond. En opnieuw geweld bij Iran voor de derde nacht op rij. De VS hebben militaire doelen in het zuiden van Iran beschoten. Het doel was om het voor Iran moeilijker te maken om schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten werden vannacht twee tankers geraakt. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag met een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits komt verder op gang. Langdurige werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 6 kilometer file. Tussen Rotterdam Feyenoord en Knoop de Brechtseplein door werkzaamheden op de A20. En op de A27 Breda richting Gorkum wordt gewerkt. Bij Knoop het Gorkum is de weg dicht. Daar staat 5 kilometer file.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000.
0: Het is de negende dag van de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. En we zijn gebleven bij nummer 292. Daar staat een album dat uitkwam eind 1975. Het vierde studioalbum van de band die zich zeggen van toen al echt wel op de kaart had gezet hoor. Queen. Maar met dit album was het echt in één keer duidelijk. Dit is groter dan Groot. Dit is van een buitencategorie. A Night at the Opera van Queen bevat ballades, music hall, hard rock, progressive rock, Dixieland. Het ging werkelijk alle kanten op. Zelfs in één nummer kwamen meerdere genres voorbij. En dat nummer is het nummer wat je misschien nog wel gelijk associeert met hey, oudejaarsavond. Jazeker, want op A Night at the Opera staat onder andere Bohemian Rhapsody. En die hoor je na You're My Best Friend.
12: Michiel Veenstra.
15: Nummer 292.

0: Nou, gelukkig nieuwjaar.
1: Kink, album top 1000.
0: Dat was ook gestuurd met de Kink-app. Hey, gelukkig 2027. Dankjewel, Edward. Jij ook. Happy New Year! Komt ook van Herman, ook van Martin. Leonie zit te headbangen in een volle trein en wil nu gelijk Wayne's World kijken. Ja! Wat een scène zat met die vier kopjes in de bus. Oh, wat goed. A Night at the Opera van Queen in de Kink Album Top 1000. Ik pak heel veel iets erbij. Ik begin niet op het juiste moment. Dit is een Instagram-account dat ik volg, How Songs Were Made. Waarin je bijvoorbeeld backstage beelden ziet van hoe artiesten in de studio bezig zijn met liedjes. Of in dit geval is het een interview met Will I Am van de Black Eyed Peas. Je kent misschien wel dat I Got a Feeling. Woehoe. Hij vertelt, je raadt het ook, maar Bohemian Rhapsody is een van de inspiratiebronnen voor I Got a Feeling. Ik even kijken, daar gaat hij iets over hebben. Daar gaan we zo.
2: There's also a really interesting bridge on that song.
3: Yeah, that's Queen, bro.
4: Because of easy come, easy go.
3: Easy come, easy go. We gotta rap, rap, rap, rap, rap.
0: Ja. Ook Will I Am is zich laten inspireren door Queen. For I got a feeling. Easy come, easy go. Dat komt daar vandaan. Wat een mooie man. Het is dag 9 van de Kink Album Top 1000. Goedemorgen. 12 minuten over 7. Michiel hier.
5: Welkom, Michiel.
6: Veenstra, Veenstra.
7: Waar zijn we? In godsnaam is het allemaal mee bezig.
0: Nou, de 1000 beste albums aller tijden beluisteren door jouzelf samengesteld. Wist je trouwens dat Studio's hun album A Night at the Opera is genoemd naar de gelijknamige film van de Marx Brothers? Geldt ook voor A Day at the Races. Dat wist ik wel, ik was het ook weer vergeten. Dus de Marx Brothers inderdaad, ja. Die waren verantwoordelijk voor de naamgeving van dit album. Dat in de Kink Album Top 1000 op nummer 292 staat. Zometeen nog Pink Floyd en Suede. Nu ook Nick Cave komt er zo aan. Maar eerst is het tijd voor het debuutalbum van de band die het ineens weer heel stoer maakt om gewoon een band te zijn met zonnebrillen en leren jasjes. In een tijd dat dat eventjes niet een hip was, zij waren er weer. Het enige van leer wat op de cover te zien is niet een jasje, maar een handschoen op een verder naakt onderlichaam van een vrouw. Is This It van de

Maandag bij King. En er spelen ze ook zeker nummers van hun debuutalbum Is This It 291 in de King Album Top 1000. Als ik dan toch de afgezaagde vergelijking moet maken dat albums net kinderen zijn, dan is Push the Sky Away het spookkindje in de couveuse. En de loops van Warren Ellis zijn het piepkleine trillende hartje dat het album laat leven. De altijd vrolijke Nick Cave omschreef zijn Push the Sky Away zijn 15e studioalbum alweer. Met deze bijzondere woorden. 15e album, maar toch volgens de pers wordt het gezien als zijn commerciële doorbraak. Dus het heb even geduurd, het had even een aanloop. Maar in 2013, februari 2013, toen dit album uitkwam, was het dan eindelijk echt zover. Schreef bijvoorbeeld Billboard over Push the Sky Away. Het staat in de Kink Album Top 1000 op nummer 290. En daarvan hoor je natuurlijk zometeen Jubilee Street, want die staat daarop. En dat is toch wel het prijsnummer van het album. Maar eerst We Know Who You Are. Nick Cave and the Bad Seeds in de Kink Album Top 1000.

words, blackened hands, nowhere to run.

0: concept voor de ochtendshow. En dat heet contemplatief wakker worden. Nick Cave in the Bad Seats. Push the sky away. En de Kink Albums Duizend daarvan horen je. We know who you are. Even een shout-out naar Bram. Die stuurt juist een foto met de tekst bij. Dat is nog eens reclame op de snelweg. Hij rijdt achter een vrachtauto met een heel grote kinkposter achterop. Ja, er rijden er nu volgens mij een stuk of 100 door heel Nederland. Om mensen maar te laten weten dat dit een radiostation is met Alternative Rock. Staat er namelijk onder, Alternative Rock Radio. En dan zie je de olijke kopjes van Erik, Isabel en mijzelf. En nou ja, goed zo. Hopelijk zien meer mensen het en denken ze, daar ga ik eens naar luisteren. Nou, en als je dat dan doet, dan vallen ze wel met een neus in de boter. Want we zitten dus midden in de Kink Album Top 1000. Met zometeen nog Pink Floyd, Youngblood, Suede. En nog een track van Push the Sky Away. Nog één keer Nick Cave in the Bad Seats direct na het nieuws van 7:30.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
13: 7:30. Kink. AMP Headlines.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het OFG in Amsterdam start een proef met late abortussen zonder medische reden, schrijven AD en het Parool. Nu wijken sommige vrouwen hiervoor uit naar het buitenland. Dat gebeurt zo'n 225 keer per jaar. Bij een eerste onderzoek naar de dodelijke brand zondag in een bar in Bangkok blijkt dat daar van alles mis was. Brandbeveiliging werkte niet en vluchtwegen waren geblokkeerd. Vielen 32 doden, 70 mensen raakten gewond. En de brand in een kringloopwinkel in het Brabantse Veldhoven is onder controle. Wordt nog nageblust. Door de brand moesten omwonenden worden geëvacueerd. Zouden geen slachtoffers zijn. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag met een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de zomervakantie in de regio's noord en zuid is het niet al te druk op de weg, alles bij elkaar. Er staan wel een paar opvallende files op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Bij knooppunt Markiezaad staat het stil over 9 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Brechtseplein 6 kilometer file door werkzaamheden op de A20. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file door werkzaamheden. En op de N325 Duitse grens Arnhem tussen Lent en Elde 4 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht.
9: King.

0: De Kink, album top 1000.
1: Met nog één track van Push the Sky Away. Nick Cave and the Bad Seeds, nu Jubilee Street bij Kink.
2: Nummer 290.

0: Nummer 290 in de Kink album top 1000. Push the Sky Away. Van Nick Cave in The Bad Seeds.
1: Kink album top 1000.
0: Daar hoorde je Jubilee Street. Pieter vroeg die aan. Afgelopen maand op Best Kept Secret gezien. Tranen in mijn ogen, zegt hij erbij. Ja, ik sluit me een beetje aan bij wat Jan zegt. Hij zegt met een bericht aan de Kink app. Ik ben geen Nick Cave kenner of zelfs liefhebber, maar telkens als ik iets van hem hoor, ben ik enorm onder de indruk. Het wordt tijd voor een deep dive in Sman's oeuvre. Ik heb exact dezelfde, Jan. Ik ken een paar van de singles wel, maar verder nooit echt in verdiept. En ken die Jubilee Street, die kende ik wel. Die We Know Who You Are, die ik daarvoor draaide, kende ik ook niet. Ik ken het album eigenlijk helemaal niet. En ik besef me dat dit een hiëat is in mijn muzikale opvoeding. Helemaal als elke keer als hij live is geweest, ik van mensen die hier naartoe zijn gegaan heb gehoord. Heb jij nog nooit Nick Cave live gezien? Het is een ervaring. En dan denk ik, ja, maar ik ken zo weinig van hem. We moeten wel naar een show van hem toe. Ik worstel daarmee. Nou, dat is overdreven. Maar ik moet misschien ook eens een keer een klein beetje gaan verdiepen in het werk van Nick Cave. Maar is het niet meestal in de herfst? Is mijn tere gemoed daar wel aan toe nu? Nou, we gaan het meemaken. Kink album top 1000, zometeen Pink Floyd. Oeh. Maar nu eerst op 289. Het album dat door meerdere Britse publicaties in het jaar van de uitkomst werd genoemd als het beste album van het jaar. In 2014 belandde het op de 10e plek in de lijst van 10 beste Britpop-albums volgens een groot Brits onderzoek. Ja. Ik heb het over het album Coming Up van Suede. Tijdens de opnames ervan luisterden bandleden heel veel naar een album van T-Rex, de 72, The Slider. En het diende een beetje als blauwdruk voor wat ze zelf zouden maken. Veel nummers beginnen met akoestische gitaar, tamboerijn en zang. Helemaal in de stijl van de aanpak van Mark Bolan bij T-Rex in de jaren 70. Coming Up van Suede bracht de band 5 top 10 hits voor in eigen land. Saturday Night, Filmstar, Lazy, Beautiful Ones en Trash. Een tot op heden nog steeds unieke prestatie voor de band. En het is dus zonder enige twijfel hun meest succesvolle release ooit tot nu toe. En het staat in de Kink album top 1000. Blijf van 2 van die liedjes hoor je nu op de radio. Zometeen Trash, maar eerst Beautiful Ones in de Kink album top 1000.

0: Coming up. Dat is ook een mooie manier om eventjes een kleine tease in te gooien. Coming up. Nine Inch Nails, Red Hot Chili Peppers, Björk en Clawboys Claw. Even nog dit berichtje. Ik ga het echt te hard nemen. Dank je wel daarvoor. Jaap Jan stuurt zojuist. Ik kende bijna ook niks van Nick Cave, maar zijn optreden was zo steengoed dat het niks uitmaakte. Een echte rasmuzikant die je raakt in al je poriën. En Karen vindt dat we moeten gaan schamen. Een alternatieve zender Nick Cave niet kennen. Vergeet ook Grinderman niet. Ja, ik kan niet alles uit mijn hoofd. Ik ken Nick Cave wel, maar ik ben er niet, behalve de singles, niet verder in verdiend verder. Dat is een beetje mijn ding. Maar goed, ik heb hem gehoord. Ik ga me eraan laven. Beloofd is beloofd. Kwart voor acht op de dinsdagochtend. Le 14 juillet. Het is een zonnige dag, blijft ook droog. In het oosten is er wel wat meer kans op bewolking. Misschien zelfs een kleine regen- of onweersbui. Temperatuur, oi oi oi.
1: Zonnebril weer.
0: 24 graden op de Wadden tot 32 graden in het zuidoosten. Nu in de Kink Album Top 1000, een ultieme klassieker. Ja, we zitten inmiddels in de bovenste 300. Het zijn alleen maar klassiekers, dat is ook een beetje een ding. Het 11e studioalbum van Pink Floyd kwam uit in 1979. Een rock opera die het verhaal volgt van Pink. Een verwende rockster die een soort van psychologische muur om zichzelf heen bouwt van sociale isolatie. Dat is de muur die wordt bezongen op The Wall. En The Wall staat in de Kink Album Top 1000 op 288. Daarvoor hoor je zo meteen Comfortably Numb. Maar eerst, ja, hoe kan het ook anders? We don't need no education. Another brick in the wall. Pink Floyd in de Kink Album Top 1000.

Berichtje van TDS. Sinds mijn negende mijn favoriet. Cassettebandje van mijn vader gejat, die het helemaal niks vond. Top 1000. Wouter is helemaal verbaasd. Dit is toch top 10 materiaal? Hallo. En Wim weer nog heel goed. 1981, tweede klas middelbare school. Docent Engels, mevrouw Moes, behandelde de dubbel LP The Wall integraal. Heeft een onuitwisbare indruk gemaakt. En Marloes vindt het gewoon lekker. Lang geleden dat ik deze heb gehoord. Pink Floyd in de Kink album top 1000 met The Wall op 288. Ja, het is een extreem klassiek album. Een iconisch album, maar slechts op 288. Dat is wel eens hoger geweest. Ja, dat is absoluut waar. Sterker nog, hij is gezakt. Vorig jaar stond hij... daar staat hij bij. Nou, dat weet ik niet. Vorig jaar stond hij wel hoger, dat weet ik wel. Hoe dan ook. De Kink album tot 1000. Ja, er is alleen maar ruimte voor de alle grote titels bovenin. En het wordt gewoon steeds meer dringen, want we zitten al in de bovenste 300. Dus de discussie, wat staat dit zo laag, zal nog wel vaker komen. Of wat staat dit zo hoog? Ja, ongetwijfeld. Is het tijd voor 287? Jazeker. 21st Century Liability 2018. Het debuut van Youngblood. En hij zocht echt nog heel erg naar wie die moest worden. Het vorig jaar verschenen album Icons is pas eigenlijk echt de bevestiging van ik wil de grootste rockster van nu zijn. In het begin speelde hij met heel veel genres. Niet alleen gitaarmuziek, punk, maar ook pop en hip-hop, internet culture. Het ging werkelijk alle kanten op. Hij was echt nog toen de man van de roze sokken en de wilde uitbarstingen. Hij liet zich inspireren door zijn eigen gevoelens eigenlijk als jonge man. Het hele album draait om jongeren die zich niet herkennen in de keurige verwachtingen van school, ouders of politiek. 21st Century Liability van Youngblood zijn in de Kink album tot 1287. Tot het nieuws van 8 uur draai ik vast één track ervan. En dat is de titeltrack.

0: Ik zei icons. Dat is niet waar, hè? Idols. Dankjewel, Linda, voor... Die roze sokken draagt hij nog steeds, stuurde Linda ook. Heb ik niet op betrapt, eigenlijk. Maar hoe dan ook. Youngblood en zijn debuut 21st Century Liability staat in de King Album Top 1000. Op nummer 287. Daarvan hoor je zo meteen natuurlijk I Love You, Will You Marry Me. Maar daarna ook nog albums van Nine Inch Nails, The Peppers en Björk.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

richting Nijmegen is een ongeluk gebeurd bij Echteld. Tussen Geldermalsen en Echteld staat het ook helemaal stil over 9 kilometer. Door een vrachtwagenongeluk is dat. En de rechterrijstrook en de oprit is dicht. De linkerrijstrook van de A15 van Nijmegen naar Gorinchem is dicht. Tussen Meteren en Afrit Leerdam staat daarom 9 kilometer file. En de vertraging is sowieso 3 kwartier. A76 Geleen-Duitse grens door werkzaamheden in Duitsland. Tussen knooppunt Kundenberg en Duitsland 4 kilometer.

0: Goedemorgen. 9 over 8. Hallo. Mijn naam is Michiel.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra, Veenstra.
2: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Nou, we zijn volop bezig met de Kink Album Top 1000. Het aftellen van de 1000 beste albums ooit gemaakt, zoals door jij zelf samengesteld. En ja, dat levert naarmate je de top nadert steeds meer discussie op. Hoe kan dit? What the fuck is dit? En waarom staat dit hoger dan Queen? Nou, Vincent, dit was Youngblood. 21st Century Liability. Hij stuurt ook nog, ik zal mij even doorbijten. Beste idee voor alle betrokkenen. Vincent, jongens. Ja, staat hoog in de lijst. En hoog inderdaad dan Day at the Opera. Night at the Opera, die we eerder hoorden. Ja, dat klopt. Maar lager bijvoorbeeld dan Paramore, Blondie en Clawboy's Claw, die je nog hoort voor 9 uur. De Kink Album Top 1000 is nu aangekomen bij 286. Ach, dat zijn we een stelletje lachenbekjes bij elkaar. Trent Reznor nam voor dit album veel op in het huis waar Sharon Tate werd vermoord. Gezellig. The Downward Spiral, een van de donkerste mainstream platen van de jaren 90. Komt uit 1994 en staat op 286. Nine Inch Nails, zometeen hoor je Closer. Maar eerst, ja, laten we ook nog heel bijzonder gekomen.

0: meteen sfeer, toch?
1: Nine Inch Nails. En Closer van de Downward Spiral in de...
2: King Album Top 1000.
1: De 1000 beste albums ooit gemaakt. Vorig jaar stuurt Liz, nou ook mijn zoon van toen, 11 mee naar Nine Inch Nails. Onvergeblazen trend. Wat een show, wat een energie, wat een enorme kwaliteit. Mijn beste concert ooit. En voor mijn zoon is direct de lat enorm hoog gelegd. Favoriete live met ooit, Nine Inch Nails. Het is de Kink Album Top 1000, waar we nu zijn aangekomen dan naar nummer 286 bij 285. Het zouden eerst drie aparte albums moeten worden die elk een half jaar na elkaar zouden worden uitgebracht. 38 nummers werden opgenomen, tot er beslissing werd genomen om het terug te schalen naar één, toch nog wel, dubbel album. Ook nog best ambitieus, hoor. Hey. De reden was dat als het derde deel eindelijk zou verschijnen, de band al bezig zou zijn aan nieuwe muziek. Dus ja, een beetje overbodig. Het werd opgenomen in een groot landhuis waar jaren daarvoor ook het legendarische Blood, Sugar, Sex and Magic werd opgenomen. Het landhuis The Mansion van producer Rick Rubin. En dat ik Blood, Sugar, Sex, Magic noem is niet zomaar toevallig, want dit is namelijk ook een album van de

0: Stadium Arcadium.
1: Kink Album Top 1000.
0: Het is bijna 8:30 en we zitten nu bij 284. Ik doe er eentje voor het nieuws van 8:30 en eentje erna. Ik heb het over een van de meest monumentale albums van Björk uit 1997. Strijkers, beats en IJslandse landschappen omgezet naar geluid. Dat is een klein beetje hoe je het album Homogenic het beste kunt omschrijven. En dan kun je nog werkelijk alle kanten op. Je moet het gewoon horen om te ondergaan. 284 in de King Album Top 1000. Björk Homogenic, daarvan hoor je nu Bachelorette.

0: Kirk en Homogenic. Zometeen hoor je daarvan ook nog yoga. Lekker, op de vroege dinsdagochtend. En ook nog albums van Paramore en Clawboys Claw.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink. Kink.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: Zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
4: 8:30. Kink. ANP Headlines.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door wachtlijsten bij de jeugdbescherming hebben ruim 200 kinderen geen vaste voogd, hebben Investico en Trouw uitgezocht. Het zijn kinderen van wie de rechter het gezag van de ouders heeft afgenomen. De bar in Bangkok, waar zondag een dodelijke brand was, blijkt verbouwd te zijn zonder vergunningen. Dat is een van de conclusies van een eerste onderzoek. Ook werkte de brandbeveiliging niet. Er vielen 32 doden en ruim 70 gewonden. En de politie heeft met speurhonden onderzoek gedaan bij een AZC in Almere. Daar was gisteravond laat een steekpartij waarbij iemand gewond raakte. Waarom er werd gestoken is niet bekend en de verdachte is spoorloos. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag met een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Ongeluk en werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen 19 kilometer file door werkzaamheden op de A27. A15 Nijmegen richting Gorkum door een ongeluk tussen Meteren en Afrit Leerdam. 12 kilometer stilstaand verkeer, maar de weg is weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein. Door werkzaamheden een half uur vertraagd.

0: Kink, album top 1000.
1: Met nog één track van Björk's Homogenic. En dat is, nou, matjes erbij, yoga. Kink.
2: Nummer 284.

0: Björk in de King Album Top 1000.
1: King Album Top 1000.
0: En Hammerjanik. Dan is het logischerwijs als zij op 284 staat, tijd voor 283. Een album van eigen bodem. Komt in 1992 en bevat dé hit van deze band, die er een soort van mee is gestopt. Ze sluiten niks helemaal uit, maar de koek is grotendeels wel op voor Claw Boys Claw. Sugar uit 1992, hun zesde album destijds, is by far hun meest bekende en ook hun meest populaire, ook getuige de notering in de King Album Top 1000. Staat op 283, daarvan hoor je zo meteen R&OA, maar eerst natuurlijk het onverwoestbare Rosie. Claw Boys Claw in de King Album Top 1000.

Cindy heeft vorige week nog gezien op Down the Rabbit Hole. En Peter de Bos riep daar: meeklappen op de muziek, dat doe je maar bij Marco Borsato. Dus mocht je dat net zaten te doen in de auto of op kantoor, dat is niet zoals de band het

0: van Your Misery Business en Crush, Crush, Crush. Dan 281 uit 1978. Iconische albumhoezen wel. Volgens mij is het eentje die ik laatste keer zag. Je hebt zo'n account op Instagram waarbij ze albumhoezen namaken met Lego poppetjes. En je hebt dan een paar lijntjes en 5 poppetjes. Meer dan genoeg om de cover na te maken van Parallel Lines van Blondie. Daarvan hoor je zo meteen One Way or Another. Maar eerst, hallo, hallo, wie heb ik aan de lijn? Hanging on the telephone, Blondie.
1: I'm

0: albums van Fleetwood Mac, The Verve, Deep Purple en The Last Shadow Puppets.
1: Kink. Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emusoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op. Wij regelen de rest.
12: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door wachtlijsten bij de jeugdbescherming hebben ruim 200 kinderen geen vaste voogd, hebben Investico en Trouw uitgezocht. Het gaat om kinderen van ouders die geen gezag meer over hen hebben, omdat de rechter heeft ingegrepen. Een hoogleraar zegt dat het absoluut niet kan dat er geen vaste jeugdmedewerker is die een kind in de gaten houdt. Er is al een eerste onderzoek geweest naar de dodelijke brand in Bangkok. En er blijkt van alles mis. Er waren verbouwingen gedaan zonder vergunningen. Ook waren vluchtwegen geblokkeerd. Direct na de brand zeiden bezoekers al dat ze moeilijk weg konden komen omdat deuren dicht waren. Bij de brand vielen 32 doden en ruim 70 gewonden. Amerika en Iran voeren over en weer aanvallen uit voor de derde nacht op rij. Iran zegt raketten te hebben afgevuurd op Amerikaanse bases in Jordanië. Dat land zou 4 raketten hebben onderschept. Ook Bahrein was doelwit van de Iraniërs. Amerika viel eerder vannacht militaire doelen in het zuiden van Iran aan. En de politie onderzoekt met speurhonden een asielzoekerscentrum in Almere. Daar was gisteravond laat een steekpartij, meldt Omroep Flevoland. Een gewonde is naar het ziekenhuis gebracht en er is nog niemand opgepakt. Waarom er werd gestoken is niet bekend. Dan het weer van Weer Online.

0: 2000.
1: The Age of the Understatement and My Mistakes Were Made For You. Hoorde je van The Age of the Understatement van The Last Shadow Puppets. Miles Kane en Alex Turner, die met z'n tweeën

handen ineens sloegen en daar een bandje bij formeerden en fantastische plaat maakten. Dat mogen ze voor mij echt nog wel een keertje doen. Ik ga je bij deze al vertellen. Michiel heeft net al fantastische nummers gedraaid, maar ik ga je bij deze vertellen. Het komende uur zit daar zit echt, wat mij betreft, niks bij waarvan je denkt, mwah, nou, had beter gekund. Echt niet. Niets. Wat zei ik? Last Shadow Puppets, heb je al gehoord? Dan krijg je straks Deep Purple, Royal Blood, je krijgt The Verve, Fleetwood Mac, Foo Fighters. Nou, dan moeten we snel beginnen, denk ik. Want twee live versies. Twee fantastische live versies van een van de allerbeste live albums ooit gemaakt. Made in Japan van Deep Purple staat op 279. Daarvan hoor je zo meteen Black Knight. Maar eerst natuurlijk Smoke on the Water.

0: album top 1000.
1: Ik weet zeker dat je niet stil hebt gezeten. Er heeft iets bewogen. Dan wel bij Deep Purple, dan wel bij Royal Blood. Want deze twee platen achter elkaar. Allereerst live Made in Japan, Deep Purple. En dan How Did We Get So Dark van Royal Blood. Dan kun je niet stil blijven zitten, toch? I Only Lie When I Love You. En daarvoor Lights Out van Royal Blood. En daarvoor nog natuurlijk Black Knight. En Smoke on the Water van Deep Purple. Over potje rock. Daar zijn wij van, hè? Daar zijn wij van de gitaren hier op deze zender. Nou, daar is die album Kink Album Top 1000 ook van. Met straks onder andere nog Fleetwood Mac, Foo Fighters en The Verve.
2: Kink. Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan. Want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
6: Lidl. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: Top 1000.
1: Met zometeen Fleetwood Mac, Foo Fighters, maar eerst The Verve.
2: Kink. Nummer 277.

0: Top 1000.
1: Absoluut de legendarische plaat die deze band tot grote hoogte opstuwde en ineens in de vaart der volkeren ook nog eens een keer wereldberoemd maakte. Urban Hymns heet de plaat. Daarvan hoorde je Lucky Man en Bittersweet Symphony natuurlijk van The Verve op 277. Nou ja, dan gaan we weer van de ene grootheid naar de andere, want The Verve is een grote Britse band. Nou, deze band bestaat uit van alles en nog wat. Dan heb ik het natuurlijk over Fleetwood Mac. Fleetwood Mac maakte met Tango in the Night een album, wat er wees mocht, zeiden eigenlijk niet echt slechte platen gemaakt. Zoals je weet is natuurlijk Rumours de plaat die heel hoog staat in deze lijst, maar deze mag er ook zijn. Hij staat op nummer Tango in the Night, staat op nummer 276. Daarvan hoor je zometeen Everywhere, maar eerst Big Love.

0: Legends.
1: Your Favorite Toy, zo heet de plaat. Het is de laatste aanwinst in het enorme oeuvre natuurlijk van Foo Fighters. Recentelijk uitgekomen, dit jaar nog. En staat nu al op nummer 275 in deze King Album Top 1000. Oftewel, die gaat ook alweer richting een hoge notering. Your Favorite Toy, dus daarvan hoorde je Asking for a Friend en Window. Zometeen natuurlijk gewoon verder met die lijst. En dan ga ik draaien. Ook weer zo'n uur waarvan je denkt, ja, goedemorgen. Placebo, Ben Howard, Genesis en Nirvana. Tot zo.
2: Kink. Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Ruim 200 kinderen van wie hun ouders geen gezag meer hebben zitten zonder vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Investico en Trouw. Door personeelstekorten bij de jeugdbescherming is er vaak niemand die beslissingen neemt over bijvoorbeeld medische zorg, school of jeugdhulp. Volgens een expert is die situatie zeer ongewenst. 2 steekpartijen bij opvangcentra gisteravond. In het Brabantse Bavel ging het mis bij een opvangcentrum voor statushouders. 4 mensen zijn aangehouden, schrijven Brabantse media. In Almere werd iemand neergestoken bij een AZC. Daar is nog niemand opgepakt. Waarom werd gestoken is in beide gevallen nog niet bekend. De prijzen aan de pomp zijn weer verder gestegen. En dat komt allemaal door nieuwe spanningen tussen de VS en Iran. Langs de snelweg betaal je nu €2,54 voor een litertje benzine. Voor diesel €2,39, blijkt uit cijfers van United Consumers. En de Franse bondscoach Deschamps zegt dat Spanje favoriet is in de halve finale op het WK. Ze verdedigen heel goed en hebben maar 1 doelpunt tegengekregen, zei hij. De bondscoach van Spanje, de La Fuente, vindt het niet belangrijk en zegt dat hun spelers gewoon moeten genieten, omdat ze dit misschien nooit meer meemaken. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag en staat een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
1: Met zometeen Genesis, Placebo, maar eerst Ben Howard.
12: Kink.
14: Nummer 274.

Buitengewoon sympathieke gozer. Kwam voor het eerst tegen, volgens mij, in Groningen. Ja, tijdens EuroSonic, zoiets, denk ik. Weet niet eens zeker meer. Maar meteen een klik, goede gast, fijne uitstraling, lekker en mooie liedjes. Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk van zoiets. Every Kingdom heette de plaat. Daarvan hoorde je The Fear en Keep Your Head Up van Ben Howard. Twee van die liedjes, zeker Keep Your Head Up. Wat voor heel veel mensen een absolute steun is in momenten dat het niet zo lekker gaat in het leven. Maar ook The Fear van Ben Howard is een enorm troostrijk liedje. Dat is knap als je dat kan schrijven. Dat wil ik maar even gezegd hebben. Goed, in dit uur onder andere straks nog Nirvana en Genesis. Maar eerst Placebo staat op nummer, even kijken, 273 met Black Market Music. Zo heet de plaat. Daarvan hoor je zo meteen Taste in Man. Maar eerst Special K.

0: Placebo's Black Market Music staat op nummer 273. Op 272 staat Genesis.
1: Kink, album top 1000.
0: Een band die je niet misschien meteen op Kink zou verwachten. Hoewel deze band wel ongelooflijk veel alternatieve licht progrockachtige platen, of licht behoorlijk progrockachtige platen heeft gemaakt. Selling England by the Pound van Genesis staat op 272. Daarvan hoor je nu Firth of Fifth. En zometeen Cinema Show. Genesis dus.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Funk. Album Top 1000.
1: Not something Arcade Fire, Nirvana. Maar eerst beloofd is beloofd. Cinema Show, dit is Genesis.
2: Kink. Nummer 272.

0: 1000.
1: Van het album Selling England by the Pound hoorde je Genesis op 272. En dan op 271 een band die, ja, als die niet in deze lijst zou voorkomen. Ondanks het feit dat ik vind dat deze plaat best wel laag staat. Tenminste, die had vanuit best wel hoger gemogen. In Utero van Nirvana. Want er staat nogal wat op. Ik draai zo meteen All Apologies en Heart-Shaped Box. Nou, die hadden toch wat mij betreft wel in de top 100 gemogen. Hè? Toch? Ja, in de lijst staan 271. Dat is niet erg, maar ik zeg het maar even. Op nummer 271 dus Nirvana.

0: Reise draait.
1: Helemaal. Reise draait. Reise draait.
0: King Album Top 1000.
2: Nummer 271.

0: Marieke zegt, ik ben het volkomen met je eens wat deze plaat van Nirvana betreft. Nou kijk, dat is toch fijn dat iemand het een keer met je eens is. In Utero dus volgende keer tijdens de Kink Amstel duist gewoon een stuk hoger.
1: Lijkt mij.
0: Maar deze stond nu op 271. Dan gaan we naar Arcade Fire op 270. Het album Reflector. Die moet ik even in twee knippen, want het tweede nummer hoor je zo meteen. Nu dus van het album Reflector, de titeltrack Reflector op nummer 270.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In een deel van het gebied tussen de Maas en de Waal in Gelderland mogen bedrijven en inwoners vanaf morgen geen water meer uit sloten en beken halen. Heeft te maken met de droogte. Er zijn wel uitzonderingen. Het water mag wel worden opgepompt om stallen te koelen, vee te laten drinken en om branden te blussen. De eerste militaire oefeningen van de bondgenoten die Oekraïne na een wapenstilstand willen beschermen zijn komende herfst in Polen, dat zegt premier Tusk. Naast Polen doen ook Frankrijk en Groot-Brittannië mee. Premier Jette zei dat ook wij gaan oefenen, maar of dat al in Polen zo is, is niet bekend. Medewerkers van de jeugdbescherming moeten soms beslissen over kinderen zonder dat ze het kind goed kennen. Door personeelstekorten hebben zo'n 200 kinderen geen vaste voogd, hebben Investico en Trouw uitgezocht. Het gaat onder meer om besluiten over schoolkeuzes en jeugdhulp voor kinderen wiens ouders het gezag kwijt zijn. En Oekraïne heeft opnieuw Russische schepen aangevallen in de zee van Azov. In totaal 11. Het gaat vooral om tankers, vrachtschepen en een sleepboot. De zee van Azov ligt vlakbij de Krim. En tot nu toe heeft Oekraïne daar al ruim 100 schepen aangevallen. Rusland zegt dat het zoekt naar andere routes voor vrachtverkeer. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm. Temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 tot 27 graden in het noorden. In het zuiden wordt het 28 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig, maar zijn er iets meer sluierwolken.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000. Erik Kortom.
9: Met zometeen Star Sailor. Creedence Clearwater Revival. Maar eerst beloofd. Arcade Fire.
7: Kink.
10: Nummer 270.

bezongen. John Fogerty is onder andere de schrijver van Proud Mary. En nog heel veel andere liedjes waar hij eigenlijk nooit heel veel geld voor gehad heeft. Pas later in het leven van Tina Turner besloot zij om de platenmaatschappij onder druk te zetten en hem alsnog de royalties daarvoor te betalen. Deze man heeft eigenlijk zijn hele leven fantastische hits gescoord, alleen dan niet zelf. Ja, ook wel een beetje met CCR. Deze band, dit fenomeen, Creedence Clearwater Revival, staat met het gelijknamige album nummer 269. Daarvan hoor je zometeen Suzy Q, maar eerst I Put a Spell on You.

0: Star Sailor heet de band. Love Is Here was het album. Daarvan hoorde je Good Souls en Alcoholic. Star Sailor op 268. Dan snel door met 267. Die moet ik even in tweeën knippen, want Pearl Jam die moet alle egaars krijgen natuurlijk.
1: King op een top 1000.
0: Running van Pearl Jam staat op nummer... Oh, dan ben ik mijn lijstje kwijt. Oh, dat is lekker zeg. Running van het album Dark Matter van Pearl Jam. Zo moet ik het zeggen. Staat op 267. Dus nu eerst Running. Zometeen de titeltrack Dark Matter. Dit is Pearl Jam.

0: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20%

0: Kink. Album top 1000.
1: Met zometeen Blink 182, Depeche Mode, maar eerst Beloofd, Pearl Jam en Dark Matter.
0: Kink.
2: Nummer 267.

Pearl Jam dus op 267. Op 266 staat Depeche Mode. Band die ook al 400.000 jaar bestaat. Niet meer toen Dave Gahan zwaar aan de heroïne was. Inmiddels al kan een lid verloren. Maar ze gaan nog steeds door. Depeche Mode met Songs of Faith and Devotion staat op nummer 266. Daarvan hoor je zometeen Walking in My Shoes. Maar eerst I Feel You.

0: 2000.
1: Adam's Song and All the Small Things van Blink 182 van het album Enema of the State. En je denkt, Enema, wat is dat ook alweer? Nou, een enemy is je vijand, maar een enema is een klisma. En als je niet weet wat een klisma is, dan ga ik je dat nu ook niet uitleggen. Dan moet je maar gewoon even googelen. Dus bij deze Pearl Jam Audio, Depeche Mode, Blink 182, dan is het nu de hoogste tijd voor Undercover Martin en What You Know van Two Door Cinema Club op nummer 264 van het album Tourist History.

0: Zometeen gaat Isabel natuurlijk verder met de lijst. Met onder andere System of a Down, Tracy Chapman en Bruce Springsteen. Mag er zeker zijn. Ik ben er morgen weer om 9 uur. En jij ongetwijfeld ook, hè? Veel plezier met de lijst. Tot morgen. Hoi.
1: Kink. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met tipjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: bed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In een deel van het gebied tussen de Maas en de Waal in Gelderland mag je vanaf morgen door de droogte geen water meer uit sloten en beken halen. Branden ermee blussen en vee laten drinken mag nog wel. Tussen 12 en 6 mag je ook stallen koelen en appel- en perenbomen besproeien. In Amsterdam zijn 4 nepagenten aangehouden. 3 minderjarige meisjes en een man van 21. Ze hadden tegen een hoogbejaarde vrouw gezegd dat er in de buurt werd ingebroken en dat zij sieraden moest klaarleggen. Die zouden worden opgehaald. De vrouw vertrouwde het niet en haalde de buurvrouw erbij. Die belde de politie. De brand in een kringloopwinkel in Veldhoven is helemaal uit. Alle 60 brandweermensen zijn vertrokken. De brand ontstond vannacht, maar waardoor is niet bekend. Er raakte niemand gewond. Van het gebouw is door de brand niks meer over. Moest ook voor een deel worden gesloopt om te kunnen nablussen. En NOC-NSF komt met een businessclub voor de Olympische Spelen van 2028 in Amerika. Voor 25.000 euro kunnen organisaties zich verbinden aan Team NL. Worden speciale evenementen georganiseerd, zoals een netwerkdiner tijdens de Spelen. De businessclub gaat The Orange Alliance heten. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm. Temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 tot 27 graden in het noorden. In het zuiden wordt het 28 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig, maar zijn er iets meer sluierwolken.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000. Isabel Brinkman.
3: Ik pak hem op bij 263. Soul Wax. Much Against Everyone's Advice.

oftewel Bruce Springsteen. The River heet dat album. Titeltrack ga ik voor je draaien. En Hungry Heart. En dit wist ik nog niet, maar dat nummer heeft Bruce Springsteen wel geschreven, maar niet voor zichzelf, maar voor de Ramones. En dan wilde hij het ook aan geven, maar zijn producer John Landau, die heeft hem overtuigd, doe dat nou maar niet. Zet het op je eigen album, want dit zou wel eens wat kunnen zijn. Nou, daar had hij gelijk in. The River dus van Bruce Springsteen en Hungry Heart op 262.

0: 2000.
1: Jazekers, jazekers. En we zijn aangekomen bij nummer 261. En daar vinden we er één van twee. Wat zeg je nou, Isabel? Nou, heel simpel. Op 261 Hypnotize uit 2005. Het vijfde studioalbum van System of a Down. En dat is natuurlijk de tweede helft van hun tweeluikalbum Mesmerize. Wat 6 maanden daarvoor uitkwam. En dat album dat werd bewust een half jaar later uitgebracht om de luisteraars de kans te geven de complexe muziek echt goed in zich op te nemen. Nou, ik vind dat wel een hele mooie. Je kan het nu op een hele rustige wijze in je opnemen. 2 tracks van het album Hypnotize. En natuurlijk de titeltrack. En die hele mooie, ja, mooie kan je wel van spreken, toch? Lonely Day van System of a Down.

0: Top 1000.
1: In 1988 zou Stevie Wonder optreden tijdens het Nelson Mandela eerbetoon. Alleen dat ging op het allerlaatste moment niet door, want ze waren namelijk zijn apparatuur kwijt. En zonder die apparatuur kon hij eigenlijk gewoon helemaal niks op dat podium. Dus werd er een beetje paniekerig in de rondte gekeken. En toen stond daar Tracy Chapman met alleen maar een akoestisch gitaartje. En toen zeiden ze, nou ja, dan moet jij het maar doen, hè. Dus Tracy Chapman ging dat podium op en ze slaagde er gewoon in om enkel met die akoestische gitaar en haar stem 72.000 mensen muisstil te krijgen. En zo brak ze eigenlijk ook wereldwijd door. Want het was zo indrukwekkend, dat optreden. Toen wist iedereen wie Tracy Chapman was, hoe mooi ze kon zingen en wat voor moois ze had afgeleverd op dat debuutalbum dus. Onder andere op dat debuutalbum de grote hit Fast Car, maar ook Talking About a Revolution. En het lukt me niet om ze allebei achter elkaar te draaien. Dus ik ga het even opsplitsen. Ik ga nu beginnen met Talking About a Revolution. En dan zometeen krijg je die grote hit Fast Car. Van het titeloze debuutalbum dus van Tracy Chapman uit 1988 op nummer 260.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals

Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

hoort een albumcollectie te klinken. Kink Album Top 1000. Nummer 259.

Legend. Op nummer 258, toch wel een heel bijzonder album. Nou zijn alle albums in de Kink album top 1000 natuurlijk bijzonder. Maar deze is bijzonder omdat het echt een conceptalbum is. Dus er staat echt een verhaal op. Nou, de fans van Volbeat die weten natuurlijk donders goed, hè. De zanger die in de woestijn wordt neergeschoten. Dus niet de zanger van Volbeat, maar de zogenaamd. En daar gaan dan 7 tracks op dat album over als een aaneengesloten verhaal. Op het album van Volbeat dus Guitar Gangsters en Cadillac Blood. En volgens mij had ik het al gezegd, op nummer 258.

0: tot 1000.
1: Ja, vorige week stond ze nog voor een optreden in het Zuiderpark in Den Haag. Miss Alanis Morissette, Miss Alanis Morissette. Dus vorige week in het Zuiderpark en deze week op 257 in de Kink album tot 1000. Niet met haar debuut, Jagged Little Pill, maar wel met de opvolger uit 1998. The Post Former Infatuation Junkie. Daarvan ga ik onder andere draaien Joining You. En het nummer waarbij ze haar dankbaarheid toont voor de reis die haar zo volbracht. Thank You van Alanis Morissette dus op 257.

0: Jackson. Album Top 1000. Tot 3 uur tel ik met je af in de Kink Album Top 1000. En komt er onder andere muziek voorbij van Wetlag, U2, Oasis en Imagine Dragons.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000...

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Vandaag wordt in Frankrijk de Franse Revolutie herdacht. En in Parijs is een parade. Daarin lopen 8 Nederlandse militairen mee en nog een paar 100 van andere landen om Oekraïne te steunen. Thema is het ontwaken van Europa als militaire macht. Met als boodschap dat Europa klaar is om zichzelf te verdedigen, nu de VS steeds meer afhaakt. Boerenorganisatie LTO noemt de droogte nog geen rampscenario. Maar dat wordt het wel als het zo warm blijft en het niet regent, zegt een woordvoerder. In sommige gebieden mogen boeren geen water meer uit sloten en beken halen om hun gewassen te besproeien. Laten drinken van vee met dat water mag wel. Marius Borg Hoiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis uit. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer verkrachting, maar ging in hoger beroep. Met een enkelband mag hij dat thuis afwachten. Vandaag is ook de dag dat Mette Marit thuis komt na een operatie in het ziekenhuis. Het is een raadsel waar 20.000 kilo Emmentaler kaas is gebleven. Die was ingeladen in het Duitse Beieren en moest aankomen in Frankrijk, maar dat is niet gebeurd. De kaasmaker had het vervoer uitbesteed aan een onderaannemer die online contact met ze had gezocht. Kaas kan flink wat waard zijn, deze lading 80.000 euro. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met in het zuiden 28 tot 31 graden. In het noorden is het een paar graden minder warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000. Isabel Brinkman.
4: Door met de nummer 256. Het album van Green Day Saviors. Kink.

0: tot 1000.
1: In 1964 bracht de Jamaicaanse ska-zanger Prince Buster een single uit. En die heette El Capone. Hartstikke interessant natuurlijk. Maar de B-kant, daar wil ik het even met je over hebben. Want de B-kant was namelijk One Step Beyond. Van Madness. Nee, dus niet van Madness. Van die Prince Buster. En later ook weer gedaan door de mannen van Madness. En ze waren zo onder de indruk van het nummer dat ze dus niet alleen het opnamen, maar ook nog eens een keer hun debuutalbum uit 1979 zo noemden. Nou, zo kan het allemaal lopen, hè? Madness dus, ook van dat album ga ik twee tracks draaien. De track waar we het net over hadden. One Step Beyond. En dan daarna, toet toet, The Nightboat to Cairo. En dat album dat staat op nummer 255.
2: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. One.

ook weer een gezonde portie ska gehad. Album van Madness, One Step Beyond. Gaan we nu naar het album van My Chemical Romance. Naar het album Welcome to the Black Parade is natuurlijk ook een track op het album. En het grappige is, of tenminste grappig, leuk feitje. Dat nummer is, de basis daarvoor is al in 2002 gelegd, terwijl het album pas uitkwam in 2006. En toen ze begonnen aan dat nummer, Welcome to the Black Parade, hadden ze een hele andere titel in gedachten. Namelijk The Five of Us Are Dying. Ik ben blij dat ze zijn gegaan voor Welcome to the Black Parade. Die ga ik dus draaien en daarachteraan Famous Last Words.

0: Radioactive van Imagine Dragons. Van een album Night Visions. En die staat op 253 in de album Kink Top 1000. Nee, de Kink album Top 1000. Zo, dat is beter. Twee tracks draaien we natuurlijk altijd. Dus zometeen krijg je er nog eentje van me. It's Time. Verder ook muziek onderweg van U2 en Oasis.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het. Lidl.
11: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
12: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos

0: Anne van Oasis, de masterplan op 252.
1: Album Top 1000.
0: Op 251 is er plek voor een live album. En niet zomaar een live album, nee. Een mini-live album, opgenomen in 1983. En dan is het specifiek opgenomen in het Red Rocks Amphitheater in Boston. Maar ook een klein stukje in St. Gorhausen in Duitsland. Maar dat hebben ze op de uitgave maar even weggelaten. Het klinkt natuurlijk veel stoerder als je zegt dat het is allemaal opgenomen in Red Rocks. Ja, Under the Blood Red Sky dus van U2. Die treffen op nummer 251 in de lijst. Ook daarvan twee tracks, dus in de live-uitvoering. I Will Follow en Sunday Bloody Sunday.

De beste albums ooit gemaakt. Kink album tot 1000.

0: Mange Toe van Wetlack. Van een album Moisturizer op nummer 250. Straks ga ik daar nog een track van draaien om precies te zijn. Catch These Fists. Verder ook nog muziek onderweg van Lenny Kravitz en Rammstein.
1: Kink. Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een man uit Duitsland is vrijgesproken van het doodrijden van het 14-jarige Tamar uit Marken 6 jaar geleden. Toen hij haar aanreed, keek hij op zijn navigatie. Maar dat was heel kort en hij had midden in de nacht niemand op de weg hoeven te verwachten, zei de rechter. De man dacht dat hij een dier had aangereden. Meerdere doden bij een grote brand in een gebouw in het centrum van Brussel. 6 mensen worden vermist. Was eerst een kleine brand, die was snel uit, maar brandende deeltjes vielen in een liftschacht, waardoor een nieuwe, grotere brand ontstond. Die is onder controle. Het gebouw wordt gerenoveerd. Zo'n 200 bouwvakkers moesten eruit. Het Rode Kruis is druk met een nieuwe dagopvang voor asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In een leeg kantoorgebouw krijgen mensen wifi, water en stroom en er zijn toiletten. Voor de deur van het aanmeldcentrum werd het volgens het Rode Kruis te onveilig voor medewerkers. Daar is de hulp gestopt. En in heel Zeeland wordt deze jaarwisseling geen vuurwerk afgestoken. De provincie trekt voor de duidelijkheid 1 lijn voor alle gemeenten. Ook verenigingen en stichtingen krijgen geen ontheffing. Dit jaar is voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. Gemeenten mogen zelf beslissen of ze bijvoorbeeld een buurtvereniging wel toestemming geven. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, met in het zuiden 28 tot 31 graden. In het noorden is het een paar graden minder warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen.
8: Kink.

0: Debuutalbum van Lenny Kravitz.
1: Pink. Album Top 1000.
0: Komen we nu uit bij een album dat maar liefst 6 albumhoezen heeft. Voor dezelfde plaat. Ja, 6 verschillende variaties en dan voor elk lid van de band 1 versie. Dat is wel vrij opmerkelijk aan dit album. En ook opmerkelijk is dat het enige Duitsstalige album in de muziekgeschiedenis is dat platina heeft gehaald in de Verenigde Staten. Nou, het lijkt me vrij duidelijk. Ik heb het natuurlijk over Rammstein, Sehnsucht, hun tweede album uit 1997. Tweede album, daar ook van 2 tracks. Du hast, maar we beginnen fluitend met De Engel.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Silent Running van Gorillaz. En dat staat op hun album Cracker Island. Zometeen ga ik daar ook nog de titeltrack van draaien. Dat album staat namelijk op 247. Verder heb ik ook nog muziek voor je van The Cure, The Counting Crows, Muse en Spinvis.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juni op Kink. Kink.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
10: Huh?
9: Maak er een

snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

The Hardest Button to Button van het album Elephant van The White Stripes. Ook een van mijn favoriete albums. Dus ik ben heel erg blij dat hij in de lijst is gekomen. En ook op nummertje 245 is gekomen. Dan nu een band die al dit jaar 50 jaar bij elkaar is. En ze hebben bewezen dat ze het nog steeds kunnen en goed doen. Dat hebben ze onlangs bewezen op Pinkpop en op Werchter. Ik heb het natuurlijk over The Cure. Hun album Pornography. De titeltrack ga ik daarvan draaien. En The Hanging Garden. En jeetje, die nummers, ik word af en toe helemaal... We zaten net bij 245, dus... 244. Daar dus Pornography van The Cure. Zo moeilijk is het niet, Ies. Oh,

Being a woman in your business is committing a

De beste albums ooit gemaakt. Kink. Kink album tot 1000.

0: Psycho van Muse van hun album Drones. En die treffen op 244 in de lijst. Zometeen nog een track van het album, maar dan bij Stefan. Ik wens je daar heel veel plezier. En ik hoop je morgen weer te treffen hier vanaf 12 uur. Bye bye.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid...

0: euro per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij een brand in een kantoorgebouw in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Aantal slachtoffers is gevonden in een lift. De brand brak vanmorgen uit in het gebouw waar ze met renovatiewerk bezig zijn. Die was snel geblust, maar het vuur ging verder in de lift. Emotionele toestanden in de rechtbank van Haarlem. Ouders van Tamar uit Marken liepen vol ongeloof de zaal uit toen ze in de gaten kregen dat de uitspraak een bepaalde kant op ging, namelijk vrijspraak. De beklaagde is een Duitser die haar 6 jaar geleden aanreed. Tamar overleefde dat niet. De rechter vindt dat hem niks te verwijten valt. 2 Rotterdamse ambtenaren moeten 3 en 6 maanden de cel in omdat ze zich hebben laten omkopen. Ze regelde dat een bevriende aannemer bestratingswerk kon doen en daarvoor stuurde hij veel te hoge rekeningen. Ambtenaren kregen daarvoor in ruil geld, dure racefietsen en horloges. Schatting is dat Rotterdam voor 2 miljoen is opgelicht. Hoe ga je om met bedreigingen van artiesten? Muziekfestivals zijn bezig met die vraag naar wat er is gebeurd met zangeres Sophie Straat op Best Kept Secret. Die kreeg een hoop bagger over zich heen omdat ze zich bij een act schuldig zou hebben gemaakt aan discriminatie. Maar de festivals vinden dat niet per se waar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 28 tot 31 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal 32 graden. Vanavond klaart het op en blijft het warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen.
2: Kink Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000. Stefan Koren.
4: Goedemiddag, nog eentje van het album Drones van Muse. Dit is Mercy.
2: Kink.
5: Nummer 244.

0: is feest vandaag in Frankrijk. Daar vieren ze 14 de Juliet, 14 juli, de nationale feestdag daar. Maar vuurwerk, dat gaat er niet bij zijn met alle bosbrandgevaren daar. Drones, die kunnen wel.
1: Kink. Album Top 1000.
0: En daar kun je ook een vrij spectaculaire show mee neerzetten. Dat heeft Muse een aantal jaar geleden wel bewezen. Op 244 in de Kink Album Top 1000. Mercy hoorde je van dat album Drones. Goedemiddag, we gaan de hitte door met de beste albums ooit gemaakt. Mijn naam is Stefan en ik bereid je vast voor. Ik was ooit cynisch over de artiest die zo meteen in de lijst staat. Met de nadruk op was. Je hoort zo meteen welke artiest dat is. Eerst Counting Crows, August and Everything After. Mr. Jones staat op dat album.
1: Nummer 243.

0: I can't see nothing, nothing round here.
1: Afgelopen weekend nog te zien op Bospop, deze Counting Crows op 243 in de Kink Album Top 1000 met August and Everything After. Round here hoorde je.
2: Kink Album Top 1000.
1: Zijn de beste albums ooit gemaakt volgens jou? Ik krijg een berichtje van Chantal via de Kink App. Soms dan staan de sterren gunstig en komt alles tegelijkertijd samen. Wat zij appt, dat vertel ik je zo, maar heeft alles te maken met het album wat we zo meteen tegenkomen. Eerst een artiest waarvan ik weet dat er twee kampen zijn. Je hebt het kamp, wat een geweldige kunstenaar, wat een schitterende teksten, wat een meesterwerken heeft die man gemaakt. En je hebt het kamp, sorry, maar wat een complete onzin is dit. Mijn buurjongen van 3 maakt mooiere kunst. En ik zal maar heel eerlijk met je zijn, ik heb heel lang in dat laatste kamp gezeten. Ik snapte het niet, ik voelde het niet, ik begreep het niet. Tot, ik denk, inmiddels een jaar of 2 geleden. Toen stond hij op Lowlands in de Bravo, het op 1 na grootste podium daar. En ik dacht, nou, laat ik het een kans geven. Gewoon even gaan kijken. En ik stond daar met zo'n cynische kop, hè, arm over elkaar, met zo'n houding van, nou, het zal wel niks worden, ik zal het wel niks vinden. Het was fantastisch. Vanaf de eerste noot werd ik volledig de show ingetrokken. En ja, ik ga niet beweren dat ik nu in een soort staat van verlichting zit en dat ik de teksten ineens snap, zeker niet. Maar weet dat als je in het laatste kamp zit, dat opeens dat kwartje kan vallen en dat je ineens denkt, oh! Maar het is wel een hele goede kunstenaar, die Spinvis. Dit is hetzelfde uit het album van Spinvis, met daarop Small Film.
2: Nummer 242.
3: Ik ben een vrouw van 40 met een sigaret. Ik heb een buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.

0: Je haat het of je houdt ervan en volgens mij is er geen tussenweg. Maar er wordt toch vooral gehouden van de kunst van Spinvis. Want Bagagedrager, die hoorde je van het album Spinvis, staat op 242 in de Kink album top 1000. Het was gisteren dat ik rond dit tijdstip een appje kreeg van Chantal via de Kink app, waarin ze zei: goedemiddag, mijn vriend Jacob is groot Smashing Pumpkins fan en ziet morgen, wat dus vandaag is, Abraham. Zouden we voor zijn 50ste verjaardag iets kunnen regelen? Nou is het zo, Chantal, dat we in de Kink album top 1000 zitten. Dus we kunnen niet zomaar tussendoor gaan schuiven. Maar het geluk wil dat de Smashing Pumpkins uiteraard in de lijst staan. En ook nog eens op de verjaardag van Jacob. Dus niet één, maar twee nummers van het album Adore. Dit is perfect.
1: Nummer 241.
0: Gefeliciteerd, Jacob.

0: Op 241 in de King Album Top 1000 staat Adore, het album van de Smashing Pumpkins. Perfect. Zometeen nog eentje van het album. En ik ga een hoes aan je omschrijven. Kijk of je kan raden. Gewoon een kort spelletje tussendoor. Zometeen het album waar de frontvrouw op te zien is. Tegen een achtergrond met planten. Er zit ook nog een vogeltje boven haar hoofd op een tak. Maar het meest in het oog springend is de ketting die deze frontvrouw om heeft. Aan die ketting hangen namelijk longen. Ook ongeveer de hoogte van waar de longen zouden moeten zitten. Enig idee welk album dat is? Je hoort hem zometeen.
1: Kink. Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullus Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal 5 voor 6 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000...

Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. King.

0: Pink, album top 1000.
1: Met nog eentje van de Smashing Pumpkins, het album Adore, met daarop Eva Adore.
2: Pink. Nummer 241.

0: 241 alweer. Eva Adore van Smashing Pumpkins. Het album Adore. Ik omschreef je net een albumhoes. Het wordt herkend door onder andere Justin en Aniek. De hoes, de frontvrouw. Voor een stukje natuur. En het meest opvallende is de ketting om haar nek waar longen aan hangen. En dat gaf het op zich wel een beetje weg, hè. Het gaat namelijk om het album Lungs van Florence and the Machine. Dog Days Are Over, die staat daarop.
1: Nummer 240.

You Got The Love van het album Langs Florence and the Machine op 240 in de Kink album top 1000. Met zometeen een award-winning album. En dan denk je misschien aan een Grammy of aan een Edison. Nee, zometeen een album dat een gouden kalf won. Belangrijke filmprijs. Eerst de Pixies, Surfer Rosa op 239. Dit is Gigantic.

0: Where is my mind? Op 239 in de Kink-album tot 1000 staat de Pixies' Server Rosa, zo heet het album. Ik kan me voorstellen dat als je muzikant bent, dat je in eerste instantie muziek gaat maken omdat je het leuk vindt en dan op een gegeven moment kan gaan dromen van grote prijzen. Hè, Grammys, Edisons in Nederland. Green Lizard won een gouden kalf. Dat is een filmprijs. Dat deden ze voor de videoclip van Turn Around, het nummer wat ook op Identity staat. Dat hoor je zo meteen. Eerst van dat album, Autumn. Dit is Green Lizard.
1: Nummer 238.

0: een gouden kalf voor kreeg.
1: De videoclip die erbij zat dan tenminste. Turnaround Green Lizard staat op Identity op 238. In de Kink album top 1000. Het is bijna 4 uur. Zometeen het ANP-nieuws.
2: ANP-nieuws. Spoiler alert.
1: En daarin een nieuwe regel in de trein. Ik dacht dat het altijd al gewoon gezond verstand was en een beetje vriendelijkheid. Sociaal gedrag, zeg maar. Maar blijkbaar moet er een regel voorkomen. Waarvoor er een regel komt, hoor je zo meteen in het ANP-nieuws. En daarna het album met The Ritz en ook Nothing But Thieves.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja.
6: Au. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het is tegenwoordig zo druk in de trein dat je niet meer een plaats bezet mag houden met je tas. Hij moet op schoot of in het bagagerek, zegt de NS. Die niks zegt over hoe ze dat verbod gaan handhaven. Wat wel zeker is, je krijgt geen boete als je een tas op een stoel hebt. De NS wil eerst proberen om mensen meer bewust te maken. Twee Nederlanders die in Antwerpen met zwaar vuurwerk aanslagen hadden gepleegd, gaan 4 jaar de cel in. Doel van de aanslagen was vermoedelijk een drugscrimineel. De twee sloegen in augustus en september vorig jaar toe. Ze lieten ook telkens een boodschap achter dat de drugscrimineel met geld over de brug moest komen. Vorige week brandde in Wijk aan Zee 5 strandhuisjes helemaal af. En daar is nu iemand voor opgepakt. Het is een man van in de 50 uit Roosendaal. Wat hem bezielde om de huisjes in de fik te steken is niet duidelijk. Bij de brand raakte iemand gewond en een brandweerman werd niet goed omdat hij het te warm kreeg. Marius, dat is de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, is weer thuis. Hij kreeg eerder dit jaar 4 jaar celstraf voor 2 verkrachtingen, maar ging meteen in hoger beroep. En dat betekent dat hij de zaak in vrijheid mag afwachten. Hij moet al die tijd wel binnen blijven en een enkelband dragen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 28 tot 31 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal 32 graden. Vanavond klaart het op en blijft het warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is nu echt begonnen en het is drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 360 kilometer file en op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Het begin op de A2, Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Utrecht Leidse Rijn en knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 20 minuten oponthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daarna de A27 Breda richting Gorkum voor knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen een kwartier vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken tussen Heerlen Noord en Simpelveld 5 minuten extra reistijd.
2: Kink Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000. Stefan Koren.
1: Met nu het album met de rits Sticky Fingers van de Rolling Stones. Dit is Brown Sugar.
2: Kink.
12: Nummer 237.

0: Als je dit album in de kast hebt staan, dan moet de rits een stukje open, hè? En niet omdat het zo warm is vandaag.
1: Dit is de Kink Album Top 1000.
0: Het album Sticky Fingers van de Rolling Stones op 237. Je kent wellicht die iconische hoes, hè, van die spijkerbroek. En de eerste edities van het album die kregen de werkende broekrits. Die kon je open en dicht doen. Er was alleen een klein probleempje met die rits. Hij was van metaal. En dat vindt vinyl niet zo heel erg leuk. Dat gaat krassen maken en dan doet de plaat het niet meer. Dus je moet hem een stukje openzetten, dat hij in het midden van de plaat uitkomt. Dan gaat hooguit het label eraan namelijk. Wild Horses hoorde je in de Kink Album Top 1000. Mocht je trouwens nog in je platenkast staan om nu die rits half open te zetten, check meteen of je in het album Employment van Kaiser Chiefs ook hebt staan. Er staat namelijk ook iets heel leuks op toe. Dat vertel ik je zo. Eerst Nothing But Thieves. Zo heet het album ook. Trip Switch.
1: Nummer 236.

0: Starting with Heaves. En zo heet het album ook op 236. Wake Up Call. Ik zei net al, mocht hij in je kast staan, om het album Employment van Kaiser Chiefs er even bij te pakken. En ga dan even op zoek. Dat heeft elk album wel ergens staan naar de credits. Want als je dat goed doorleest, dan zie je de naam van Graham Coxon. Dat is de gitarist van Blur. Die doet mee op dit album. Alleen niet als gitarist. En de credits gaan ook niet zozeer naar Graham Coxon zelf. De credits gaan namelijk naar Graham Coxon's motorbike. Die is te horen op dit album. En heeft, zoals het dan hoort, netjes de credits gekregen. Employment van Kaiser Chiefs hoor je nu. Every day I love you less and less in de Kink album top 1000.
1: Nummer 235.

0: komend weekend op de Zwarte Cross. Want daar staan ze op de line-up. Kaiser Chiefs, 235, Employment of King. In de album Top 1000 met zometeen een album waarvoor de gitaren geleend moesten worden, omdat er gewoonweg geen geld was. En ook het fantastische debuutplaat van Boy Genius over een paar minuten.
1: Kink. Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie!
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Half 5. Kink. ANP Headlines.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een man uit Gelderland hoeft niet de gevangenis in, ook al heeft hij 2 jaar geleden een vrouw van 23 gedood bij wie hij logeerde. Hij had een psychose en daarom heeft hij alleen TBS met dwangverpleging gekregen. Enorme teleurstelling bij de ouders van Tamar uit Marken, die 6 jaar geleden dood langs de kant van de weg werd gevonden. De man die er had aangereden is vrijgesproken, want het staat niet vast dat hij schuld had. De NS vindt dat het afgelopen moet zijn met een tas op stoel, terwijl andere mensen ook willen zitten in de trein. Daarom komt er een verbod. Maar er worden geen boetes uitgedeeld aan mensen die het toch doen, zegt de NS. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 28 tot 31 graden. In het Zuidoosten wordt het lokaal 32 graden. Vanavond klaart het op en blijft het warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 440 kilometer file. Daarmee is het drukker dan gebruikelijk. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen op de A2 Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en Afrit Everdingen staat 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 21 kilometer file met een half uur op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten op onthoud. Dan naar de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen 25 minuten langzaam rijden. En tot slot de N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 40 minuten oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht. Okay.

Dit blijft zo ongelooflijk goed. Boy Genius en The Record op 234. $20 hoorde je op Kink. We zitten begin jaren 90. We zijn ergens in Californië en vier jongens zijn van plan om het nog een keertje te proberen. Want hun vorige albums sloegen niet helemaal aan. Maar om nou te zeggen dat ze flopten, dat gaat ook wat ver. Er is alleen één probleem. Er is geen geld. Dus er wordt geschraapt. Elke bankrekening wordt leeggehaald. Elke sok wordt binnenste buiten gekeerd. En uiteindelijk is er geld voor één versterker. Om te delen, met z'n allen. En de verkoper die zegt nog, daar klinkt deze gitaar heel mooi bij. Maar ja, het geld is op. Dus die verkoper die strijkt met zijn hand over zijn hart. Die zegt, weet je wat? Voor nu mag je ze lenen. Kom over een week me terugbrengen. En met die ene versterker en de geleende gitaren ging de band de studio in. En ik mag hopen dat ze die verkoper een flinke fooi hebben gegeven. Want het resultaat, Smash, werd 11 miljoen keer verkocht. The Offspring in de album top 1000. Gotta Get Away.

0: speelt dus op geleende gitaar, omdat er geen geld was om ze daadwerkelijk zelf te kopen. Self-Esteem staat op het album Smash van The Offspring op 233.
1: Album top 1000.
0: Ik ben een beetje jaloers op Josh Dunn, de drummer van 21 Pilots. En ik zal je vertellen waarom. Ze stonden op Rock Werchter, dat is 2 weken geleden, 3 weken geleden. En Josh Dunn, wat een geweldige drummer is, by the way, die heeft het denk ik nogal snel warm. En dan doet hij, net als veel andere drummers, zijn shirt uit. En ik had een foto gestuurd naar mijn vriendin. Zo van, kijk, ik sta bij 21 Pilots, want ik weet, dat vindt zij ook leuk. Kijk, ik sta bij 21 Pilots. En daar was Josh Dunn zonder shirt te zien achter zijn drumstel. Die foto wordt inmiddels druk gedeeld onder al haar vriendinnen. Omdat hij zo ontzettend knap is. En dat is hij ook, dat snap ik. Maar toch een tikje jaloers. Maar ook heel veel bewondering hoor voor Josh Dunn. Breach staat op 232 en daarom wordt hij als drummer in de spotlight gezet. Dit is Drum Show 21 Pilots.

0: 21 Pilots en Downstairs staat op het album Breach. Nummer 232 in de Kink album top 1000.
1: ANP spoiler alert.
0: Het is bijna 5 uur, zometeen het ANP nieuws met erin een update over het water. En het wordt een spannende zomer, kan ik je vertellen. Daarna ook Cake en Bring Me The Horizon.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
13: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De rechter heeft een man uit Gelderland veroordeeld die 2 jaar geleden een vrouw van 23 doodstak met een mes. Hij kreeg alleen tbs met dwangverpleging omdat het onderzoek is gebleken dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was door een psychische stoornis. Hij logeerde bij het slachtoffer omdat hij niet lekker in zijn vel zat. De ouders van Tamar uit Marken, die 6 jaar geleden dood langs de kant van de weg werd gevonden, zijn enorm teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. Die oordeelde dat de man die haar had aangereden wel was afgeleid door zijn navigatie, maar ook weer niet zo lang. Hij gaat vrij uit. Dat is voor Tamars ouders een bittere pil. De NS wil iets doen tegen een van de grootste ergernissen in de trein. Mensen die hun tas op een stoel hebben als iemand anders ook wil zitten. En ze doen dan net alsof hun neus bloedt en gaan bijvoorbeeld uit het raam turen. De NS wil dat je je tas op schoot neemt of in het bagagerek legt. Reizigersclub Rover is enthousiast. Het begint nu echt een probleem te worden. De lage waterstanden in rivieren. Het heeft onder meer invloed op pontjes op de Waal en de IJssel. Een aantal is uit de vaart gehaald. Schippers zeggen dat het steeds moeilijker wordt fietsers en voetgangers op een veilige manier op te pikken en naar de overkant te brengen. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken en later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en kan een lokale onweersbui ontstaan. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden.
17: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 450 kilometer file. Veel vertraging door wegwerkzaamheden op onder andere de A2 Utrecht naar Den Bosch. Voor afrit Everdingen 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur op onthoud door wegwerkzaamheden. Op de A27 richting Gorkum voor knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Dan naar de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Vlijmen doe je er 40 minuten langer over. Op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Liesel en afrit Zomeren 10 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 nog 10 minuten vertraging. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
1: King Alternative Rock Radio. King Album Top 1000. Stefan Koren.
0: Met nu het album Fashion Nugget van Cake. Dit is The Distance.
1: King.
18: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning.

0: Als je dan een nummer covert, doe het dan op deze manier. I Will Survive van Cake.
1: Pink album tot 1000.
0: Staat op het album Fashion Nugget, nummer 231 in de lijst met de beste albums ooit gemaakt. Met zometeen een album waar ik de laatste dagen...

0: Op 230, that's the spirit. You're the throne van Bring Me the Horizon.
1: Kink Album Top 1000.
0: Heb jij ook vliegen in huis? Ik stond vanmorgen, ik zei het net al, ik stond weer met zo'n elektrische vliegenmapper in mijn hand, alsof ik aan het trainen ben voor Wimbledon. En ik ben bang dat ik me erbij neer moet leggen dat het nou eenmaal zo is. Want echt diervriendelijk om ze dood te mappen is het natuurlijk ook niet. Er zijn nou eenmaal vliegen. Ja, of je moet ze heel veel eten gaan geven. Daar kwam Jerry Cantrell van Alice in Chains op hele jonge leeftijd achter. Hij deed op school een experiment met twee potten. Allebei die potten gevuld met vliegen. En de ene pot kreeg heel veel te eten. De andere pot veel te weinig. En wat er toen gebeurde verbaasde hem. De pot met een overvloed aan eten die gedijde eerst heel goed. En de vliegen planten zich voort en leken gelukkig. Maar hoeveel eten er ook was, het onvermijdelijke gebeurde. Ze gingen allemaal dood vanwege overpopulatie. En dat terwijl de vliegen in de pot met te weinig eten een jaar later allemaal nog in leven waren. Het was een experiment wat indruk maakte op Jerry. En hij ging het zien als metafoor voor gulzigheid, voor gierigheid, voor hebberigheid. En besloot jaren later om met zijn band een album te maken met als titel Jar of Flies. Dit is Alice in Chains. No excuses.
2: Nummer 229.

0: Rosin Apple van Alice in Chains komt van het album Jar of Flies. Staat op 229 in de Kink Album Top 1000. Met zometeen ook een album van Queens of the Stone Age. En als ik het heb over de artiest die je niet kan likken, dan zou het zomaar kunnen dat je het goed raadt.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink. Kink.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000

0: countrydiscounter.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: 5:30. Kink. ANP Headlines.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Belgische koning en de premier hebben het kantoor in Brussel bezocht waar vanmorgen brand uitbrak. Er is een aantal doden, hoeveel is niet bekend. Duidelijk is wel dat 6 mensen worden vermist. Grote schoonmaak bij Tata Steel in IJmuiden. Het bedrijf is bezig met het weghalen van alle staalslakken en de grond moet ook worden gesaneerd. En dat gaat jaren duren. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft in de Tour de France opnieuw een dreun uitgedeeld. Hij ging ruim op kop en won de 10e etappe. Het is zijn 3e etappewinst deze Tour. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 28 tot 31 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal 32 graden. Vanavond klaart het op en blijft het warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 440 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen met de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Ketelplein 30 kilometer file met 50 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Voor afrit Arkel 12 kilometer file met een half uur vertraging. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein door wegwerkzaamheden een half uur oponthoud. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. En tot slot de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen afrit De Bilt en knooppunt Everdingen door wegwerkzaamheden een half uur extra reistijd.
2: Kink. Dit is het station van Radiohead. Kooks. En de Kink Album Top 1000.
5: Met een album van Queens of the Stone Age, Lullabies to Paralyze op 228. Little Sister. Kink.

0: Zo'n albumtitel waarvan je dan van tevoren toch een beetje zorgen over maakt, omdat je weet dat je tong van de trap af kan vallen als je hem uitspreekt. Maar daar komt hij. Lullabies to Paradise.
1: Kink, album top 1000.
0: Het zou ook zo'n opwarmer kunnen zijn voor zo'n theatershow. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, dat ze dan allemaal gekke dingen aan het zeggen zijn om een kaakspier op te warmen. Lullabies to Paradise. Queens of the Stone Age, all 228, Burn the Witch hoorde je. Nog 3 dagen en een beetje, dan hoor je de Kink album top 1000, waarmee we ook aftellen naar de zomervakantie. Hè? 2/3 van het land zit daar al in. Het laatste deel mag vanaf zaterdag gaan genieten. En alvast een tip, ik weet niet wat jouw plannen zijn deze vakantie, maar misschien dat je zaterdag wel bestaat uit koffers in de auto leggen, file rijden, tent opzetten, caravan schoonmaken, dat soort nare klusjes. Dan is het goed om te weten dat zaterdag de bonus tracks van de album top 1000 voorbij komen. Dan pakken we de albums uit de top 100. Nog een keer daarvan hoor je sowieso al 2 liedjes per album. Dat gaat. Nee, ik denk dat we morgen misschien wel de top 100 al ingaan. En anders gaat dat vrijdag gebeuren. En zaterdag hoor je die dus nog een keer. Maar dan nog een extra track van een bonus track. Om dat begin van de vakantie nog even een stukje fijner te maken. En zeg je nou, Stefan, ik heb helemaal geen vakantie. Ik heb gewoon weekend. Of ik moet aan het werk. Ook dan gaan we de zaterdag gewoon fijner maken. Maar nu zitten we nog volop in de aftelmodus. Zometeen hoor je Therapy. Eerst Elbow. Build a Rocket Boys. Lippy Kids.
2: Nummer 227.

Alsof je een knuffel krijgt van je lievelingsknuffel. Elbow Open Arms van het album Build the Rocket Boys op 227 in de Kink Album Top 1000. Laten we de administratie even op orde brengen. Ik zei al dat ik bang was dat ik het verkeerd zou doen. En onder andere Matthijs en Ian en ook Daniel die zeggen... ja, volgens mij ging het verkeerd. Dus daarvoor hoorde je ook nog het album Lullabies to Paralyze. Ik zei Paradise blijkbaar. Kom ik ermee weg als ik zeg dat ik verkouden ben? Of dat het Lullabies to Paralyze, dat met je op die manier... Laten we maar doorgaan met het album tot 1000. En nummer 226 is Trouble Gum van Therapy. Dit is Nowhere.

0: Het is dat ik van eerdere berichten en eerdere gesprekken met Romke weet dat hij op een boerderij werkt. Maar het appje, sorry koetjes, de baas gaat hard, vind ik toch wel het vermelden waard.
1: Als je dat inderdaad zonder die context zegt.
0: Sorry koetjes, de baas gaat hard. Heeft allemaal te maken met het album Troublegum op 226.
2: King, album top 1000.
0: You're the therapy met Die Laughing. Hey Jim Voorwald.
1: Hallo, Stefan.
0: Dat was nog niet Die Laughing.
1: Nee, nog niet.
0: Dit was een sarcastische lach.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja.
1: Nee.
0: Deze hoor ik vaker van je.
1: Ik wens ook nog niet te sterven als je het niet
0: hoort. Nee, dat is ook onhandig, want je moet nog programma maken.
1: Ja, vooral dat, ja. Ik moet nog een paar albums draaien. Ja,
0: exact. Zometeen na 6 uur gaat de album tot 1000 door. Met onder andere Triggerfinger, ook The Cult en Coldplay hoor je binnen nu in een paar minuten.
2: Kink.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee, toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren.
6: De maatschappij, dat ben jij.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De Belgische koning en premier De Wever zijn langs geweest bij het kantoor in Brussel waar vanmorgen brand uitbrak. Het gebouw werd gerenoveerd en een aantal bouwvakkers is om het leven gekomen. Ze zaten in een lift die naar beneden kwam. Hulpdiensten zijn bezig de slachtoffers te bergen, maar dat is een lastige klus en gaat nog wel even duren. Tata Steel in IJmuiden heeft alle staalslakken weggehaald op een van hun terreinen. Een deel is naar het buitenland gebracht. Tata moet er ook voor zorgen dat de grond wordt gereinigd, omdat er schadelijke stoffen in de bodem terecht zijn gekomen door de staalslakken. De sanering gaat jaren duren. Hockeyclubs zijn klaar met ouders die op hoge poten verhaal komen halen als hun kind niet in de selectie zit. Aantal komt nu met een afkoelperiode, meldt RTL. Ouders moeten zich in die periode gedijst houden over de teamindeling. Komt voor dat hockeytrainers zich in een winkel verstoppen omdat ze bang zijn voor boze ouders. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft in de Tour de France een 3e etappewinst te pakken. Dit ging door het Centraal Massief met 7 beklimmingen. Pogacar ging ruim aan kop. Nummer 2, Remco Evenepoel, kwam een halve minuut later binnen. In het algemeen klassement heeft Pogacar een riante voorsprong op Jonas Vingegaard. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken met een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album top 1000. Jim Voorwald.
1: Met nu het album X and Y van Coldplay. Daarvan hoor je zometeen Talk naar Fix You.
2: Kink.
3: Nummer 225.

0: Coldplay. Talk, als puberjongen ontzettend veel gedraaid. Kwam ook een klein beetje bedrogen uit toen er een muziekliefhebber op mijn pad kwam. Die wat van een iets wat oudere muziek hield. En toen ook zei, ja, maar dit is gewoon gejat, joh. Dit is gewoon Kraftwerk. Met Computer Love. Ik bedoel, het klinkt gewoon bijna exact hetzelfde. Nou, ben ik het niet helemaal mee eens. Maar dat het riffje gejat is, dat is wel één ding wat zeker is.
1: Kijk. Top 1000.
0: Maar ja, dat maakt het album niet minder tof voor wat mij betreft. X and Y van Coldplay op nummer 225. Daarvan hoorde je Talk en ook nog Fix You hier in de Kink album Top 1000. De lijst met de beste albums ooit gemaakt. Ik moet zeggen dat we op dit moment op een punt komen dat ik denk, oh ja, wat een banger, wat een banger, wat een banger. En dat je inmiddels ook wel een aantal, althans dat heb je, zo ervaar ik dat dan, dat er ook veel steeds meer albums voorbij komen die ook daadwerkelijk in mijn platenkast staan. Ik moet zeggen dat ik de afgelopen anderhalve week toch ook alweer heb gehad dat ik zoiets had van, oh ja, misschien moet ik deze een kindje halen en deze een kindje. Nou ja, een dure paar weken zijn het in ieder geval, de Kink album top 1000. Dus snel door naar de nummer 224. Als je deze zomer Triggerfinger niet op je festivalposter hebt staan, dan doe je eigenlijk niet mee. Want deze band is bijna overal te vinden als het gaat om een podium en een veld. En terecht ook wat mij betreft. Ze stonden op de mainstages van Pinkpop en Rock Werchter. Waren te gek, daar deden ook een fantastische intiemere set op de Kink Secret Stage van Pinkpop. Kan je trouwens gewoon checken via kink.nl en de Kink app. En dat allemaal in de aanloop naar het nieuwe album Tarmac, zoals ze dat zelf dan zeggen. Ik noem het gewoon Tarmac. Maar die verschijnt pas in september en kan dus nog niet in de Kink album top 1000 staan. Hoewel ik denk dat die plaat volgend jaar zeker wel een kans maakt om erin te komen te staan. Want wat we tot nu toe al van dat nieuwe album hebben gehoord, te gek. Maar goed, dat kan dus allemaal niet. Dus laten we ons focussen op de derde plaat van deze band. Die kan zeker weten wel in de Kink album top 1000 staan. Het is al een tijdje geleden sinds dat die is uitgekomen. Maar wat een banger staan daarop. Onder andere Let It Ride en All This Dancing Around. Zo heet ook de nummer 224 van de Kink album top 1000. Hier is Triggerfinger met de titeltrack All This Dancing Around. All this.

godverdomme wat fijn zeg. Hey, Triggerfinger met Let It Ride, afkomstig van het album All This Dancing Around. Die staat alweer op nummer 224 in de Kink Album Top 1000. De Liefde. Daar zouden ze in zijn album naar moeten vernoemen. Nou, dat heeft de Cult ook gedaan. Op nummer 223 in de Kink Album Top 1000. De Cult met Love. Daarvoor zometeen Rain, maar eerst She Sells Sanctuary.

0: The Cult met het album Love. Ook veel liefde voor Fools. Die hoor je namelijk zometeen met twee tracks van het album What Went Down. Als je dan denkt, oh Jim, geef me een klein beetje een geheugensteuntje. Wat is ook alweer zo'n toffe track die erop staat? Nou, wat dacht je van Mountain at My Gates?
1: Kink. Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
1: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: De Kink, album top 1000.
1: Met nu What Went Down, het album van Fools. Daarvan hoor je zometeen Birch Tree na Mountain at My Gates.
2: Kink. Nummer 222.

0: van Vols. Daarvan hoorde je Birch Tree in de Kink album Top 1000. En dat is al een tijdje geleden dat we wat van het nieuws van ze hebben gehoord. Dat valt ook wel weer mee.
1: Kink album Top 1000.
0: Dit jaar heeft de volgende een track bijgedragen aan het Help 2 album van World Child. En ze begonnen 2026 met, hey, dit is the year of the horse. Nou, wat mij betreft weer snel iets nieuws van Vols, want dit is toch heerlijk. Een goede aanwinst in de Kink album Top 1000. De lijst met de beste albums ooit gemaakt. Nu de beurt aan Skunk & Nancy, Paranoid en Sunbird. Daarvan zometeen Charity. Maar eerst is hier Week.
2: Nummer 221.

Charity van Skunk & Nancy, afkomstig van Paranoid en Sunburned. Het album dat op nummer 221 staat in de Kink album Top 1000. Sam Fender ziet de volgende plaat als een feest voor het overleven. Een viering van het leven na het overkomen van zeer moeilijke tijden. Het gaat om 17 Going Under. Die staat op nummer 220 in de Kink album Top 1000. Zometeen Get You Down, maar eerst de titeltrack. Hier is Sam Fender met 17 Going Under op Kink.

Het album 17, Going Under, daarvan hoorde je Get You Down in de Kink Album Top 1000. Nummer 219, een fantastische titel. Fresh Fruit for Rotting Vegetables. Nou, wat verwacht je dan ook anders van de Dead Kennedys? Dat album staat op nummer 219. Daarvan hoor je nu

0: Fresh Fruit for Running Vegetables van het album hoorde je California Uber Alles in de Kink album top 1000 dus. Met zometeen na het ANP-nieuws van 7 uur nog een track daarvan. Heeft iemand bijvoorbeeld zin in een vakantie in Cambodja? En ook een album van Blur, zei iemand, Parklife.
1: Kink. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer van minder. Simpel.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Alle mensen die werden vermist na brand in een kantoor in Brussel zijn teruggevonden. In een neergestorte flat lagen 6 dode bouwvakkers. De brand ontstond vanmorgen in het gebouw dat werd gerenoveerd en was al snel onder controle. Later bleek dat het vuur was overgeslagen naar liftkokers. Een veel lagere straf voor een man uit Curaçao die de Nederlandse marechaussee Ton Brood heeft gedood. 15 jaar in plaats van 26. Komt omdat hij in hoger beroep in een andere zaak vrijgesproken werd. Brood werd 2 jaar geleden doodgeschoten tijdens een gewapende overval in zijn huis. In Frankrijk zitten nu 6 mensen vast voor de bosbranden bij Parijs. 1 zit bij de vrijwillige brandweer. Hij heeft bekend dat hij 1 van de branden heeft aangestoken en een ander zou onvoorzichtig zijn geweest met een sigaret. De bosbranden zouden zich niet meer uitbreiden, maar zijn ook nog niet onder controle. De moord op de Britse oud-politicus Anne Whitcomb was een gerichte aanval, maar het motief is nog onbekend, zegt de politie. In de zaak zit iemand vast, een man van 28. Whitcomb was 78. Ze was jarenlang actief voor de conservatieven. Stapte later over naar Reform UK van Nigel Farage. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken met een lokale onweersbui. Tot 28 tot lokaal 31 graden.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000. Jim Voorwald.
15: Met nu de Dead Kennedys. Het is Holiday in Cambodia.
13: Kink.
16: Nummer
13: 219.

0: Blur op Kink, Alternative Rock Radio met Girls and Boys. Afkomstig van het album Parklife.
1: Kink, album top 1000.
0: Graham Coxon zei over dit album dat het moest klinken als een zondagslunch met een specifiek geluid. Ja, ik weet niet wat voor lunchafspraken zij hebben, maar ik boek alvast een tafeltje, want dat lijkt me ontzettend gezellig en ook nog eens heel dansbaar. De lijst met de beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou en de medekinkers, dat is de Kink Album Top 1000. Parklife van Blur staat op nummer 218.

217. Daar vinden we het debuutalbum van De Staat. Wat op het moment dat dat album werd opgenomen eigenlijk nog het soloproject was van Torre Florien. Nu vooral bekend als de frontman van De Staat uiteraard. Hij nam het allemaal op in een anti-kraakpand. Heeft het allemaal zelf ingespeeld. Hij had een specifieke visie over hoe dat eerste album dan moest gaan klinken van De Staat. Had ook wel een beetje moeite in het begin om het uit te brengen. Maar zodra meer mensen het hoorden was het over. Oké. Hier zit een interessant geluid in. Wellicht dat we dit een kans moeten geven. En ik ben blij toe dat ze dat gedaan hebben. Het album dat heet Wait for Evolution. Sowieso een mooie uitspraak. Torre heeft die titel van een date. Hij ging een drankje doen met een meisje en die zei... you have to wait for evolution. Wat de aanleiding van die uitspraak was, weet hij niet meer. Maar het zou waarschijnlijk gaan om... dat je moet wachten op verandering. Voordat dat daadwerkelijk gebeurt. Je kan wel zelf actie ondernemen, maar toch is wachten iets wat er altijd bij komt kijken. Nou ja, dat is niet echt de stijl van Torre. Die schreeuwt van de daken wat hij vindt. En dat verpakt hij dan in fantastische muziek. In dit geval dus het album Wait for Evolution, nummer 217. Daar staat

0: De titeltrack van het debuutalbum van De Staat.
1: Kink Album Top 1000.
0: Echt te gek. Wait for Evolution hoorde je hier in de Kink Album Top 1000 dus. Nummer 216 is voor de Cranberries. No Need

0: De Cranberries met Ode to My Family.
1: Kink, album top 1000.
0: Staat op het album No Need to Argue. Op nummer 216 in de lijst met de beste albums ooit gemaakt. Zometeen twee tracks van het album Odelay van Beck. En ook nog een track van No Need to Argue van The Cranberries. Eigenlijk de track die het geluid van de gehele plaat bepaald heeft. Zombie komt er zometeen aan.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. In nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcrème?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak.

0: afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Kink, album top 1000.
1: Met zometeen onder andere Devil's Haircut van Beck. Maar eerst nog de Cranberries. Hier is Zombie.
2: Kink. Nummer 216.

zelf een one-hit wonder zijn. Niet alleen maar die gast die Loser had gemaakt. Daarom maakt hij onder andere het album Odelay, waar Where It's At en Devil's Haircut op staat. Jordan Beck met het album Odelay dus op nummer 215 in de Kink album top 1000. Soms dan moet je gewoon echt alles op alles zetten om het muzikale project waar je mee bezig bent, om dat een beetje op de rails te krijgen, om het balletje te laten rollen. Dat deed ook de frontman van Block Party. Die gaf na een concert van Franz Ferdinand een demo, gewoon een cd'tje. Met kijk, dit is wat ik maak met een paar gasten. En als je het leuk vindt, verspreid.

De Kink album Top 1000, of al niet echt Helicopter, maar wel Silent Alarm. Het album waar Helicopter onder andere op staat. Ook Banquet staat erop bij de classics van Block Party. Het debuutalbum voor die band. De volgende in de lijst met de beste albums ooit gemaakt is het tweede soloalbum van Björk. Hiervoor verhuisde zij naar Engeland om daar dus het album op te nemen. En schreef allemaal brieven naar haar thuisland, IJsland. Dat werd Post, nummer 213 in de Kink album Top 1000. Daarvan hoor je nu Army of Me.

0: Björk met Hyper Ballad hoorde je hier op Kink. Kink, album top 1000. Nummer 213, daar staat het album waar Hyper Ballad onder andere op staat. Post! Zometeen na het ANP-nieuws van 8 uur. Meer fantastische platen die in jouw platenkast horen. Althans, dat vinden medekinkers in ieder geval wel. Een heel aantal medekinkers. Want 212 is zometeen aan de beurt. Dat is een album van Royal Blood. En wat ik daar in ieder geval over kan zeggen is... I hear and smell trouble coming.
1: Kink. Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In steeds meer regio's is het verboden om water uit sloten en rivieren te halen om bijvoorbeeld tuinen of sportvelden te besproeien. Vanwege de droogte was dat al zo in het zuiden en midden van het land. Maar nu komen de Achterhoek en een stuk van de Veluwe en Overijssel erbij. Eind van de week wordt regen verwacht, maar dat stelt weinig voor. België rouwt om de dood van 6 bouwvakkers. Ze kwamen om het leven bij de kantoorbrand in Brussel. Ze waren aan het werk in een lift die tijdens de brand naar beneden stortte. De brand brak vanmorgen uit in het oude gebouw dat op dit moment wordt gerenoveerd. Koning Philip en de premier zijn vanmiddag op de rampplek geweest. In Engeland is een vernietigend rapport uitgebracht over de corona-aanpak van de regering. En daaruit blijkt dat er met geld is gesmeten. Zo moesten bijvoorbeeld mondkapjes de prullenbak in omdat die over de houdbaarheidsdatum waren. Kosten 12 miljard. En bevriende bedrijven werden voorgetrokken door premier Johnson. De finale van het WK voetbal aanstaande zondag wordt er eentje die bol staat van de showbiz. FIFA heeft net bekendgemaakt wie er gaan optreden voor de aftrap. Dat zijn Laura Pausini, Nicole Scherzinger en Robbie Williams. In de rust kunnen we Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay en de K-popsterren BTS verwachten. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken met een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden.

0: Royal Blood. Blijven toch onvoorstelbaar vinden hoe deze twee gasten zo ontzettend veel lekkere taffers herrie kunnen maken.
1: Kink. Album Top 1000.
0: Het bewijs te horen op het album Typhoons. Daarvan hoorde je zojuist de titeltrack in de Kink Album Top 1000. De lijst met de allerbeste alternative rock albums ooit gemaakt. Gekozen door jou en de medekinkers. Waarvoor dank overigens. Als je die hele lijst wil bekijken, dan kan dat. Hè. Je kan dat gewoon allemaal checken via kink.nl. Dan wel de Kink app. Dan hebben we er nog 211 te gaan. Wat zijn al die 211 albums? Nou, je kan het dus allemaal kijken. Wel een kleine spoiler alert dus als je naar die lijst gaat kijken. Want als je dus niet wil weten wat er nog allemaal komen gaat, dan...

geval op King.nl voor mij. En voor de rest zal ik daar vooral lekker rondsnuffelen, want genoeg interviews en live sessies, et cetera, te vinden. Royal Blood, Typhoons, fantastisch album wat mij betreft. Ook een album wat veel gebruikt werd in sportvideogames. Ja, dan moet je mij weer hebben. Hallo Jimmy trouwens, met de King Album 1000. Als ik

ook een track van Royal Blood voorbij hoort komen. In ieder geval van het album Typhoons. Dan waaien we snel door naar nummer 211 en dan kijken we naar mooie kleuren. De mooie kleuren van Talk Talk. Nummer 211 staat namelijk The Color of Spring. Daarvan hoor je zo meteen Life's What You Make It. Maar eerst Living in Another World. Dit is Talk Talk in de Kink album top 1000.

Talk Talk, Life's What You Make It, van het album The Color of Spring op nummer 211 in de Kink Album Top 1000. Tijd voor Kink for a Day, Fool for a Lifetime. Dat is althans, een deel van die titel is ook meteen de titeltrack van dit album van Faith No More. Nummer 210 in de Kink Album Top 1000. Zometeen hoor je die gedeeltelijke titeltrack. Eerst Evidence, hier in de Kink Album Top 1000.

0: for a Day. En dan ook nog eens Fool for a Lifetime. Dat is het album van Faith No More, waar je zojuist de gedeeltelijke titeltrack van hoorde.
1: Kink, album top 1000.
0: Lijst met de beste albums ooit gemaakt. Faith No More op nummer 210. Zometeen een band die je misschien in de begintijden van deze iteration van Kink ontdekt hebt. Namelijk Inhaler. Het fantastische album It Won't Always Be Like This hoor je zometeen met onder andere My Honest Face over een paar minuten.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink. Kink.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.

0: Verdorie, wat fijn. Je hoorde Inhaler van het album It Won't Always Be Like This. Hoorde je Cheer Up Baby.
1: King Album Top 1000.
0: Nummer 209, daar staat die fantastische band in de King Album Top 1000 dus. De lijst met de beste albums ooit gemaakt als het gaat om de fijnste alternative rock. Gekozen door jou en de medekinkers. Zou je misschien niet verbazen dat Foo Fighters een best wel groot aandeel hebben in die lijst. Ze staan er maar liefst met 13 platen in. Woe! Dat zijn er een hele hoop. Je weet eigenlijk nooit wanneer Foo Fighters weer langskomen. Wat ik nog verbazingwekkender vind, ik bedoel, we zijn aangekomen aan nummer 208. Eigenlijk zitten we het pas op de helft als het gaat om Foo Fighters platen in de King Album Top 1000. Nou ja, goed, ik snap het ook wel, want het is zo'n ontzettend meesterlijke wereldse band is het. De beurt is nu aan There Is Nothing Left To Lose. Eigenlijk het album waar Dave Grohl Studio 666 of 606 voor bouwde. Niet de verkeerde. Als je bij de buren langs gaat, dan krijg je ineens iemand anders. David Grohl of zo. Dat is een neppe Dave Grohl. Nee, Studio 606 werd gebouwd om dit album te maken. Een soort van nieuwe start voor Foo Fighters was het. En dat hoor je ook wel aan de sound. Een back-to-basics geluid op There Is Nothing Left To Lose. Dat hoor je onder andere

Pink album top 1000. Foo Fighters, het album There Is Nothing Left To Lose. Daarvan hoorde je onder andere Breakout hier in de Kink album top 1000. Dus de lijst met de allerbeste alternative rock albums ooit gemaakt. Nummer 207 is voor Tori Amos. Silent All These Years en Crucify hoor je nu. Die staan beide op Little Earthquakes. Yeah.

0: Tori Amos, Little Earthquakes. Op dat album staat Silent All These Years.
1: Kink Album Top 1000.
0: En die hoorde je zojuist in de Kink Album Top 1000. Op nummer 207. Het is 9 uur geweest. Kink Album Top 1000 gaat even op pauze. We moeten even wat vinyltjes weer sorteren. Wat cd'tjes weer terug in de hoezen doen. En dan morgenochtend dan gaat de Kink Album Top 1000 verder vanaf 7 uur. En dan ook met een banger hoor. Hey. Morgenochtend dan begint Michiel Veenstra met de Kink Album Top 1000. Met onder andere Babel van Mumford & Sons en het debuutalbum van Black Sabbath. Oeh, nice. En zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. De allerfijnste alternative rock, maar dan niet op volgorde van de Kink Album Top 1000. Maar wel gewoon te gekke platen van onder andere The Kooks en Linkin Park en ook Villanelle. Ik wens je een hele mooie avond. Toedeloe.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In België wordt dit weekend het festival Tomorrowland gehouden en er gelden dan strenge regels nu het zo droog en warm is. Er mag geen vuurwerk worden afgestoken en rookeffecten zijn ook verboden. Vorig jaar was er op de eerste dag van Tomorrowland brand. Een groot deel van het hoofdpodium ging toen in vlammen op. Een bizar ongeluk in een plaatsje bij het Brabantse Geelse Rijen. Daar viel een boom om, net toen een wielrenner van tegen de 80 voorbij kwam. De gewonde man moest eronder vandaan worden gehaald en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook meteen naar de boom gekeken. Die bleek zo rot te zijn dat hij het niet meer hield. Op een veiling in Amerika is een recordbedrag neergelegd voor de botten van een dino. Het skelet van een Tyrannosaurus rex bracht bijna 44 miljoen euro op. De dino is voor 60% compleet en 67 miljoen jaar oud. De botten van het beest werden opgegraven in de Amerikaanse staat South Dakota. De finale van het WK voetbal komt in zicht en vanavond wordt de eerste ploeg bekend die daarin staat. Rond deze tijd begint namelijk de halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Hoewel Frankrijk de favoriet is voor de titel, speelt de Franse bondscoach graag de underdog. Spanje heeft het WK maar 1 tegendoelpunt gehad, zei hij. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht wordt het 14 tot 19 graden. Morgen is het opnieuw zonnig met 24 tot 27 graden. En in het binnenland wordt het 28 tot 32 graden. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het Noordoosten.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Henk.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Kink. Dit is het station van System of a Down.
13: Wake up, wake up. Run, run, run, run, wake up.
12: Depeche Mode. Via kink.nl, de Kink app en in

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan, waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De bosbranden bij Parijs zijn onder controle, maar het blussen kan nog dagen of weken duren. Er zijn 6 mensen opgepakt, onder wie een vrijwilliger van de brandweer. Hij heeft bekend dat hij 1 van de branden heeft aangestoken. Wanneer er weer gereden kan worden op de Route du Soleil is niet bekend. In België staat ook een stuk natuur in brand, bij Maasmechelen, bij Geleen. Brand brak zondagavond uit en een uur leek alles onder controle, maar het vuur is nu weer opgelaaid. Daarom is de brand weer opnieuw uitgerukt om te blussen. Het gaat om een gebied van zeker 10 voetbalvelden groot. In de Franse badplaats Nice is de aanslag herdacht, vandaag precies 10 jaar geleden. 86 mensen kwamen om het leven toen een man met een vrachtwagen de boulevard opdenderde en op de menigte inreed. De aanslag werd opgeëist door IS. President Macron was ook bij de herdenking. We zullen de slachtoffers nooit vergeten, zei hij. 2 medewerkers van een geldtransport in het Limburgse Assen hebben flink in de rats gezeten, want door een storing gingen de deuren op slot. En met deze hitte werd het wel erg benauwd. Brandweer koelde de wagen door er water op te spuiten. Na 1,5 uur kon een monteur de storing verhelpen, melden regionale media. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht wordt het 14 tot 19 graden. Morgen is het opnieuw zonnig met 24 tot 27 graden. En in het binnenland wordt het 28 tot 32 graden. Staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten.
4: Kink.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
6: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden. Hij was 61 en brak door met zijn hoofdrol in de film Simon, die ook werd ingezonden voor de Oscars. Verder speelde hij in allerlei tv-series, zoals Flikker Rotterdam en de soap GTST. Vanwege zijn markante stem was hij ook geregeld te horen als voice-over en in reclamespots. Een vrouw die afgelopen voorjaar zwaargewond langs de A12 bij Maarsbergen werd gevonden, werd een week lang vastgehouden in een woning. Ze werd daar mishandeld en verkracht, met RTV Utrecht. Een horrorfilm noemde het OM het in een eerste zitting tegen de verdachte, een man van 52 uit Zeist. Bedrijven die bagage afhandelen op Schiphol hebben met succes een beslissing van minister Vijlbrief aangevochten. Die vindt dat het gesjouw met koffers met machines moet gebeuren. Maar de afhandelaars zeggen dat niet in de hand te hebben, omdat ze afhankelijk zijn van de apparatuur van Schiphol. En de rechter geeft ze gelijk. En in de Franse badplaats Nice is de aanslag herdacht, vandaag precies 10 jaar geleden. 86 mensen kwamen om het leven toen een man met een vrachtwagen de boulevard opdenderde en op de menigte inreed. De aanslag werd opgeheist door IS. President Macron was ook bij de herdenking. We zullen de slachtoffers nooit vergeten, zei hij. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog met 14 tot 19 graden. Morgen opnieuw zonnig met 24 graden tot 32 in het binnenland. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten.
6: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: King. Dit is het station van U2. Via King.nl, de King app en een

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Acteur Kees Geel is plotseling overleden aan een hartstilstand. Hij speelde in tientallen Nederlandse films en series, zoals Flikker Rotterdam en GTST. Voor zijn rol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. En ook was hij vaak te horen in commercials. Kees Geel was 61 jaar. Spanje is het eerste land dat zich heeft geplaatst voor de finale van het WK voetbal. Ze versloegen Frankrijk met 2-0. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Morgen is de tweede halve finale. Die gaat tussen Engeland en Argentinië. Vanwege de droogte hebben verschillende natuurgebieden in Brabant maatregelen genomen. Zo wordt er in sommige beken zogenaamd overlevingswater gepompt om de dieren in het water te beschermen, meldt Omroep Brabant. Dat gebeurt wel vaker, maar nog nooit zo vroeg in het jaar. En in België begint dit weekend het festival Tomorrowland. En ook daar gelden dan strenge regels nu het zo droog en warm is. Zo mag er geen vuurwerk worden afgestoken en ook rookeffecten zijn verboden. Vorig jaar was er op de eerste dag van Tomorrowland brand. Een groot deel van het hoofdpodium ging toen in vlammen op. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Voor het eerst in 16 jaar is het Spanje gelukt om de finale van het WK voetbal te halen. Ze wonnen met 2-0 van Frankrijk. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Zondag is het grote finale. Spanje moet het dan opnemen tegen Engeland of Argentinië. Verslagen reacties op het plotse overlijden van acteur Kees Geel. Hij was 61. Regisseur Eddie Terstal noemt hem een intens mens, een intense vriend en een intense acteur. Omroep Avrotros, die de serie Flikker Rotterdam maakt, zegt dat zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid van grote waarde waren. De politie is meerdere panden op de Wallen binnengevallen. Daarbij zijn onbekend aantal mensen opgepakt. Ze gaan om een grote actie tegen mensenhandel. Volgens Parool zijn er ook op andere plekken in Amsterdam invallen gedaan. Zo werd er iemand opgepakt in een sportschool. En er komt misschien een einde aan het verzetten van de klok in Amerika. Het parlement heeft een wet aangenomen die permanente zomertijd moet invoeren. Dat is het al het grootste deel van het jaar. De zomertijd duurt daar van maart tot november. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht. De minima liggen rond de graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft op meerdere plekken in Amsterdam invallen gedaan in een onderzoek naar mensenhandel. Er werden vooral panden op de Wallen doorzocht, maar er werd ook iemand gearresteerd die aan het trainen was in de sportschool. Er is een onbekend aantal mensen opgepakt. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het plotselinge overlijden van acteur Kees Geel komt hard aan bij de cast van Flikker Rotterdam waar hij in speelde. Regisseur Martin Swaap vertelde op Radio 1 dat ze 2 weken geleden nog de opnames van het laatste seizoen hadden afgerond. Het is niet duidelijk of dat seizoen nog uitgezonden gaat worden. Britse tieners van 16 en 17 mogen straks niet meer 's nachts op social media zitten. Ook krijgen ze te maken met beperkingen die apps minder verslavend maken. Zo moeten ze straks niet meer onbeperkt kunnen scrollen of achter elkaar naar filmpjes kunnen kijken. Britse kinderen onder de 16 mogen binnenkort helemaal niet meer op social media. En de finale van het WK voetbal is komende zondag ook op het Witte Doek te zien. 13 bioscopen door het hele land zenden de wedstrijd live uit, inclusief de halftime show waar Justin Bieber, Shakira en Madonna optreden. Spanje plaatste zich vanavond als eerste voor die WK-finale. Ze spelen dan tegen Engeland of Argentinië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind.
0: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.